0: Snel en Snapchat zouden ze instructies voor de aanslag in Overasselt hebben gekregen. Voor de kust van Panama is een zware aardbeving geweest, met volgens de eerste schatting een kracht van 7,6. De schok veroorzaakte volgens media paniek in Panama-stad. Over slachtoffers of schade is nog niets bekend. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen uitgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. De Nederlandse voetbalsters hebben in de play-offs voor het WK gewonnen van Hongarije. Het werd uit maar liefst 8-0. Komende dinsdag speelt Oranje in Tilburg de return tegen de Hongaren. Als Oranje deze ronde doorkomt, wacht in de laatste ronde voor de WK-kwalificatie een tweeluik met Turkije of Slovenië. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Morgen buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust is er kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op twee eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn drie mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die het deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: man. And I wanna go home.
1: Ook in de nacht is de LOVE. LOVE.
2: Elke dag bij jou.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt, is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden brandende barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
4: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
6: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
7: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
6: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
7: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
8: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie? smitduurzameenergie.nl.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
11: Het is herfst en wij

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Moet je naar geen nieuwe website?
5: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
4: Bij wie?
5: Bij Ventori.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cuerapalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
2: Nou ja, niet nou.
3: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
2: Nou ja, niet nou.
4: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique... in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode... en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
5: Het is herfst. En wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
4: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
5: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
6: Moet je naar je nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Bij wie?
7: Bij Venturi.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
8: Van wereldclubs tot verborgen parels.
7: FCSurprise.nl.
9: Ah! Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
14: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
15: Oeh jeetje Mari, wat is er nou weer los?
14: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
16: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
17: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
18: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
19: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
20: Het is herfst en wij...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Hé, hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
3: Maar waarom Veentory?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus baby?
4: Bij Veentory.

0: Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
10: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan.
13: WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
14: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
15: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
16: Het is herfst. En wij kleuren.

0: Wade uit 1996 by the sea, unplugged. En daarvoor gingen we terug naar 1976 met Gallagher en Lyle. I wanna stay with you. Zo heet dan die plaat. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend 10 oktober en welkom bij een splinternieuwe editie van...
1: Eindelijk weekend.
0: Zo is het maar net. We zijn er tot 9 uur bij de LOVE. En ik heb voor je het voetbaloverzicht van dit weekend. Gisteren speelden alle wedstrijden in de keukenkampioen divisie zich af. En er wordt ook weer gevoetbald in de eredivisie dit weekend. De afgelopen weken was dat niet het geval in verband met de wedstrijden van het Nederlands elftal. Maar vanmiddag om 16:30 trapt Go Ahead Eagles af tegen Sparta Rotterdam. Vanavond 17:15 speelt Feyenoord tegen AZ. En om 20:00 vanavond ontmoet Fortuna Sittard FC Twente. Om 21:00 dan speelt Ajax tegen NEC. Morgenmiddag 12:15 in de Eredivisie speelt FC Utrecht tegen Willem II. En om 14:30 morgenmiddag zijn er twee wedstrijden te spelen. Telstar ontmoet aan Den Haag en PEC Zwolle speelt tegen SC Cambuur. En morgenavond, of morgenmiddag eigenlijk, is het nog... Ja, het wordt vroeger donker al, dan ga ik sneller denken dat het al vroeg avond wordt. In ieder geval 16:45 speelt Excelsior tegen FC Groningen. Dat is het wedstrijdschema van de Eredivisie. Aanstaande woensdag speelt Bryan Adams in de Ziggo Dome. Ongetwijfeld de sterren van de hemel. Hij kan dat nog best. En ik moet er ook naartoe. Daarom... kies ik even voor vandaag een plaatje van Bryan Adams. Ja, een van zijn grote hits. Dat is de geweld deze uit 84. Somebody, Bryan Adams.

In de Ziggo staat hij aanstaande woensdag. Ja, ik zag op het net een filmpje van een concert van Bryan Adams. Een of andere gekke fan die klom op het podium en pakte de microfoon en begon spontaan te zingen. Bryan Adams was bezig met de Summer of 69. En ja, hij werd door de beveiliging natuurlijk van podium af gesleept. En Bryan ging gewoon lekker door met zingen. Of er niets aan de hand was. Dat is toch wel een leuk filmpje. En professioneel opgelost van Bryan Adams.

0: Vorige week uitgekomen. Miranda Lambert en ook Ella Langley doet mee met Snakeskin Blues.
1: Ook in de ochtend.
2: Elke dag. Dicht bij jou.
0: L-O-V-E. Nou, nu gaan we echt even...
3: terug in de tijd.
0: Heel lang terug in de tijd naar 1964. Ja, je hoort het gelijk, hè. Dit moet wel oud zijn. G. Bidney. En dan zing mee met It Hurts to Be in Love.

Toch verwonderlijk, hè, dat zo'n plaat uit 1964 in 2026 nog gewoon te draaien is en te horen is op de radio. Nou ja, goed, bij de LOVJ is alles mogelijk natuurlijk. Dat is het leuke van lokale radio. We gaan het even hebben over een lokale band. Afgelopen woensdag in de Nivo stond een artikel over Cat Mandu. Ze zijn daar namelijk klaar voor de volgende stap. Want ze komen met een debuutalbum. Tenminste, dat is het plan. Na de debuut-LP van vorig jaar is Cat Mandu alweer klaar voor de volgende stap. De Valendamse indie rockband brengt 5 maart volgend jaar het eerste volledige album Between the Blues and the Yellows uit. De titel Between the Blues and the Yellows verwijst naar de gelijknamige track die volgens Cat Mandu precies samenvat waar de plaat om draait. Blues staat daarbij voor wanhoop, yellows voor hoop. Het album is een reis waarin we de stem van onze generatie laten horen. De nummers bewegen tussen twijfel en hoop, tussen onmacht en strijdwaardigheid. De muziek is allemaal opgenomen, maar ja, om de plaat ook op vinyl en cd te kunnen uitbrengen en het allemaal groots te gaan presenteren in de PX is geld nodig. Daarom is de band een crowdfunding gestart. Het doel is €3000. En op de socials van Cat Mandu dan vertellen ze er zelf hier alles over. En daar is ook natuurlijk alle informatie te vinden. Dus als je hun muziek leuk vindt, dan weet je wat je te doen staat. En natuurlijk ga ik een plaatje draaien van Cat Mandu. Loving won't come easy.

0: Taylor Swift en The National. Coney Island was dat.
1: Tijd voor het handbalnieuws van Kras Volendam.
0: Handbal Volendam heeft een nieuw ticketsysteem. Vanaf nu kun je jouw tickets eenvoudig online bestellen via de ticketshop van Kras Volendam. Nou goed, wat gaat er gebeuren dit weekend? Nou, deze zaterdag speelt Kras Volendam HS1 om 7 uur thuis tegen DFS Arnhem. In Sporthal Opperdam vindt die wedstrijd plaats. En wil je de heren komen aanmoedigen, zorg dan dat je op tijd die tickets online koopt via dus de vernieuwde ticketshop. Heb je een seizoenkaart, dan hoef je geen online ticket te kopen. Dan kun je gewoon met je seizoenkaart naar binnen vanavond dus in de Opperdam. En wat gaat Thuishuis Jong Volendam doen? Die spelen uit om 20:15 vanavond in de Groenoordal tegen DWS. Tot zover de nieuws van de handbalvereniging Kras Volendam.
2: Goedemorgen.
0: Nou, een heel kort dingeltje. Aan die maar even achteraan. Zaterdagochtend, LLVJ Radio met de Traveling Wilburys uit 88.

Traveling Wilburys hoorde je. En ja, nu even het volgende. Het is de tweede zaterdag van de maand. En vandaag staan medewerkers vanuit de protestante gemeente van Monnikendam klaar om houdbare voedingsmiddelen in ontvangst te nemen. En het is speciaal voor de voedselbank. Tussen 10 en 12 uur vanmorgen ben je welkom bij de Opstandenkerk aan de Graaf Willemlaan in Monnikendam. Ook voor oude telefoons, postzegels en lege inktcartridges, die zijn ook welkom en van harte aanbevolen. Dus als je wasspulletjes dus wilt doneren, het is allemaal voor een goed doel. Uit de jaren 70. Nu, muziek van America, Sister Golden Hair.

bellen en dan blablablablab en je hebt hem. Zo gaat het gewoon tegenwoordig. Hele andere tijden waren dat toen. Maar dat had zeker ook die charmes. Lokale muziek gaan we nu mee verder. En van hun album Nu uit 2018 hoor je Mensen, 3 J's,

0: Het is zaterdagochtend. Dit is eindelijk weekend.
1: En met een berichtje uit Edam. Buurtcentrum De Singel aan de Versteegsingel in Edam krijgt mogelijk een andere functie. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel van het vorige college, komen het Centrum voor Jeugd en Gezin, de huisartsenzorg en de toegang, een gemeenschappelijk zorgloket, in het verbouwde pand. De huisartsenpost komt op de bovenverdieping. Er blijft ruimte voor een buurthuis, maar het culturele aspect lijkt hier te verdwijnen. Of het nieuwe gemeentebestuur het voorstel overneemt, is nog de vraag. Op een bijeenkomst van de GroenLinks en PvdA bleek raadsbrede steun voor het behoud van culturele activiteiten voor minstens een zaal nodig is. Vanuit Edam is ook voorgesteld om een cultureel buurtcentrum te combineren met de bibliotheek. Nou, voordat het definitieve besluit er is, kunnen we nog wel eventjes op ze laten wachten. Maar goed, misschien gaat dat snel. Dat is ook een van de mogelijkheden. Dan nog even wat anders. In Purmerend is er kermis aanwezig tot en met zondag. De najaarskermis op de Koemarkt kunnen bezoekers 5 dagen lang terecht voor attracties, lekkernijen en gezelligheid. En deze editie is wat kleiner dan de voorjaarskermis, maar biedt volop vermaak voor jong en oud. En morgenmiddag is er straattheater van 2 tot 5 uur.

Voor extra vermaak, bezoekers kunnen dan in de straten rondom de kermis verrassende en bijzondere acts gaan tegenkomen. Nou, hopelijk dat het weer niet zo slecht is als we dan misschien gaan denken. Muziek van Elton John. I guess that's why they call it the blues.

De nieuwe single is dit van The Rolling Stones. Ja. Natuurlijk duidelijk te horen. Bad Luck, Hideaway. Tot zover, eindelijk weekend. Nog een hele fijne zaterdag. En geniet zo meteen. Tussen 9 en 10 van de show met Jaap Kwakman. En ze zeggen tot een andere keer. Ik heb deze al voor je, zolang de tijd dat gunt dan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie. Alle verdagen werken. Zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
1: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
0: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
1: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Bliksanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Bliksanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
6: Moet je naar die nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Wat zei jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nu?
7: Nou ja, niet nou.
8: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
7: Nou ja, niet nou.
9: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
10: Het is herfst en wij kleuren.

0: Terug naar 2004. Ja, dat is alweer een poos geleden. En je hoorde Franz Ferdinand met The Dark of the Matinee. Ik zeg een hele bijzondere goedemorgen en welkom bij het programma Eerst Jaar voor deze zaterdag, de 10e alweer van oktober, waarin we midden in de herfst zijn beland. Of eigenlijk aan het begin van de herfst, die de afgelopen dagen qua weerbeeld echt zijn intrede heeft gedaan. Ja, goed. Ik dank André Kroon voor eindelijk weekend. Dat klonk wel fijn, André. En we kijken even naar de wedstrijdjes die gisteren speelden. Er was er eentje van de zaalvoetbal. Groene Ster Vlissingen, daar moesten ze tegen de RKAV Volendam. Dat werd met 6-3 helaas verloren. Dus dat is dan best wel weer jammer. Vanmiddag dan speelt de zaterdag 1 uit tegen Raalte. Tegen ROHDA Raalte. Dat doen ze vanmiddag om 3 uur. Ja, en dan kijken we even in de Eredivisie, de wedstrijdjes die daar vandaag spelen. Dat zijn allemaal 5. Go the Eagles tegen Sparta Rotterdam om 6:45. Feyenoord tegen AZ om 8 uur. Fortuna Sittard tegen FC Twente. En dan nog eens om 9 uur. Ajax tegen NEC. Ja, daar moet je het vandaag mee doen. Het volgende liedje is een verzoekje. En die draaien we even speciaal voor Chris. Maar ook voor Shanna en Nina en Wil. Momenteel zitten ze in de auto. Rijden ze door naar de Ardennen. Want het is natuurlijk ook herfstvakantie, hè? Ja, dus dat is wel leuk. Voor hen, deze van Mumford & Sons, samen met Chris Stapleton.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade.

Een stralende lach voor Chris en Shanna, maar ook voor Nina en Wil op het moment onderweg naar de Ardennen. En voor hen deze plaat van Mumford & Sons samen met Chris Stapleton van hun nieuwste album was dat van Prizefighter. Hoorde je het liedje Here. En deze hebben ze ook nog in de uitvoering gedaan samen met countryzangeres Shara Farrell. Dus dat is ook wel een moeite waard om die een keer te beluisteren. Hartstikke leuk. Goed, volgens een nieuw onderzoek leven op een eiland dat deel uitmaakt van de Seychelles 180.000 volwassen reuzenschildpadden. In de jaren 90 waren dat er nog maar 100.000 en in de 19e eeuw waren ze met bijna 1000 exemplaren bijna uitgestorven. De populatie schildpadden leeft op het onbewoonde atol Aldabra. Dat maakt deel uit van de Seychelles. Hoewel het op meer dan 1100 kilometer van het hoofdeiland Mahé ligt. Een atol is een ringvormig eiland met een basis van koraal. Onderzoekers van de Universiteit van Exeter en een lokale stichting observeerden de schildpadden daar tussen 2018 en 2022. Ze schatten dat het er 183.000 zijn. Dat is het grootste aantal ooit gemeten. Er zijn nu meer reuzenschildpadden op Aldabra dan inwoners op alle eilanden van de Seychelles samen. En dat zijn er namelijk 134.000. Nou ja, toch een beetje positief nieuws op deze zaterdagmorgen. Hè? Ja, dat is helemaal niet verkeerd. Nee. Goed, het volgende liedje is voor Annette Klauwer. Een mooie van John Denver. Almost.

Eerst Engelstalig, toen een album in het Nederlands, toen weer terug naar Engelstalig en nu hebben ze gewoon weer een Nederlandstalig nummer. Hartstikke mooi, Dicht bij het vuur, de nieuwste van Raccoon. Ja, medewerkers in het streekvervoer leggen aanstaande woensdag 14 oktober de hele dag het werk neer. De vakbonden FNV en CNV hebben de staking aangekondigd nadat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen. Reizigers moeten op de meeste plekken rekening houden met uitgevallen bussen. Ja, volgens de vakbonden gaat het om bijna 13.000 medewerkers, zowel buschauffeurs als kantoormedewerkers die woensdag 14 oktober het werk neerleggen. Alleen al in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam rijden er die dag bussen. Reizigers worden aangeraden om voor vertrek de actuele reisinformatie te controleren. De bonden zijn boos over de plannen van werkgevers, die volgens hen leiden tot verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. Woensdag is de eerste aangekondigde stakingsdag, maar zonder het gewenste effect zijn er meer acties niet uitgesloten. We zullen de komende tijd iedere week een actiedag organiseren. Ja, daar zometeen even wat meer over, want dat zijn ze wel van plan dat dan tot aan kerst te doen. Maar goed, daar zometeen meer over. Eerst even lekker terug naar de muziek. Wat meer up-tempo nu van The Wings. Samen met Paul McCartney natuurlijk, hè.

0: blijft het een alleraardigst kunstwerkje. Alles wat die man bijna maakte vroeger. En nog steeds, actief. Paul McCartney samen met zijn Wings. En Mr. Vanderbilt. Ja. Dan wat wegwerkzaamheden. Er zijn werkzaamheden aan de Zeebanksweg in Oosthuizen. En dat tot en met aanstaande vrijdag 16 oktober voor het verzwaren van het elektriciteitsnet. De rijbaan blijft voor de helft open. Houd rekening met wat extra reistijd. Dan gaan we naar het Edamse. De burgemeester Versteegsingel die zal afgesloten zijn op 21 oktober. Er wordt dan een dakkapel geplaatst en dat ter hoogte van huis nummer 16. Hou daar dus wel even rekening mee mocht je natuurlijk die kant op gaan. Ja. Zo simpel is dat. Muziek nu van de Common Linnets uit Nederland. Arms of Salvation.
1: We

is dat mooi, hè? Een beetje soul uit de jaren 60. Was toen de tijd een hele grote hit natuurlijk. The Temptations met My Girl. Ja, buschauffeurs en machinisten in de streekvervoer gaan één dag per week staken tot aan kerst. Ja, ik had het er net al over dat aanstaande woensdag ook een groot deel plat ligt. De landelijke staking is een gevolg van vastgelopen onderhandelingen over een nieuwe CAO. Woensdag leggen werknemers voor het eerst het werk neer. Wanneer de volgende stakingsdag dan precies is, maken de vakbonden pas later bekend. Daarmee willen ze voorkomen dat de werkgevers zich kunnen voorbereiden. Ja, laten de acties niet saboteren door werkgevers die op het laatste moment noodroosters gaan maken, zegt de CNV-onderhandelaar Niels Rook. Ja, en waar rook is, is natuurlijk vuur, hè? Ja, zo simpel is dat ook weer. Ja. Goed, van een beetje soul naar nog meer soul. Ja, helemaal niet mis dit. Shanna Sparrow met Material Lover.

prachtig mooi. Shanna Sparrow. Van de film natuurlijk The Devil Wears Prada hoorde je. Material Lover. Ja, we hebben dit uur nog helemaal geen palingsound gedraaid. Op zich kan dat wel eens gebeuren natuurlijk. En is dat ook niet ernstig een keer. Maar ik had er toch eentje op de playlist staan voor vandaag. En dat is er eentje van Next One. Even terug naar het verleden met deze I Love You So.

Prachtige plaat van de Lumineers. Sleep on the Floor. En dat kwam uit 2016 van het album Cleopatra. Ja. Wat anders dan? We kijken wat er te zien is vanaf morgen 11 oktober op Loftelevisie. De Podium Medley van start. Ja, zondag 4 oktober kwamen meer dan 300 bezoekers naar het kerkje van Medley om de opening van het nieuwe culturele initiatief mee te maken. De middag stond in het teken van muziek, ontmoeting, cultuur en vooral de gezamenlijke ambitie om van Medley een blijvend cultureel podium te maken. De officiële opening werd verricht door wethouder Angelique Bootsman. En de grote opkomst onderstreept het enthousiasme voor het nieuwe initiatief. Ja, dus dat is wel mooi. Dat morgen vanaf 12 uur op Loftelevisie. Dus hou hem scherp, zou ik zeggen, ja. Goed. Wat muziek dan weer? Even terug in de tijd. Naar de jaren 90 met deze van Jackson Browne. Somebody's Baby.

zo met de Dawn Brothers en Neighbor van 2 jaar terug. Fijne plaat om weer eens te horen. We zijn alweer aan het einde gekomen van RCA voor deze zaterdag de 10e van oktober. Zometeen tussen 10 en 12 op vakantie met...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
2: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
3: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
6: Moet je in Agri nieuwe webshop?
7: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
6: Bij wie?
7: Bij Venturi.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president Jedi Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een Lieve Tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, gamepc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
11: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
13: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag. Jouw dag.
14: Jaap Kwakman.
15: Lekker nemen.

0: leuk om weer eens te horen. De Tribute to the Guest Band. Helaas niet op de streamingsdiensten te vinden, dit liedje. Maar wel hier natuurlijk. If You hoorde je.
1: Wakker worden met Wante.
0: Nou, die is het dus niet. Nee, die zit lekker in de Curaçao. Doet die genieten van een wel verdiende vakantie. Dus neem ik donateurs waar op deze zaterdag de 10e van oktober. En met andere gezichten tegenover mij. Goedemorgen. Ik zal even de microfoon schuiven openzetten. Meteen een voltallige band hier aangeschoven. Hallo.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jullie zijn van...
3: Kathmandu.
0: Is dat Kathmandu?
3: Kathmandu.
0: Ik spreek dus altijd Kathmandu uit.
2: Ja, ik eigenlijk ook. Maar dat mag dus
3: mezelf
2: niet.
3: Ook.
0: Nee. Anders gaat het te veel op de cats lijken, toch?
2: Ja.
0: Dat moet ook niet. Maar daar ben je ook onderdeel van, hè? Van die tribute band,
2: ja,
0: toch?
2: Ja, dat was een tour eerder dit jaar.
0: Ja, april hadden jullie een release daar.
2: Dat klopt.
0: En dat is weer over? Of,
2: ja, dat was wel echt een eenmalig ding. Maar we hebben gewoon super veel plezier gehad met de opnames ook. En de Cats-nummers in een eigen jasje.
0: Maar daar komen we vandaag even niet voor. Want jullie stonden afgelopen woensdag in de Niveau met een artikel klaar voor de volgende stap. Met het debuutalbum. Dat is er aan het komen, toch?
3: Ja.
2: Ons debuutalbum, ja.
0: Laten we eerst beginnen bij het begin. Wie ben je?
2: Ik ben Donna-Marie Veerman.
0: Donna-Marie Veerman.
2: Ja. En de frontvrouw van Kathmandu. En ook een singer-songwriter. Dus ik schrijf eigenlijk al nummers, sinds ik me kan herinneren. En we zitten nu denk ik 3,5 jaar in de band.
3: Ja, zoiets.
2: Zoiets, ja. En dat klikt eigenlijk meteen. En toen zijn we nummers gaan schrijven.
0: 3,5 jaar alweer?
2: Ja.
0: Oké.
3: Okay. Ja, een beetje bij de basis. Een beetje afstemmen. Een beetje kijken van wie heeft zijn eigen niche qua muziek.
0: Ja.
3: En uiteindelijk, ja, dan... begint dat, bouwt het op naar het schrijven van nummers.
4: Vinden elkaar en dan begint het wat te worden.
0: Wat dichter in de microfoon, want anders ben je echt niet holbaar.
3: Aha.
0: Ja, dat is beter. En dat eerste EP'tje kwam uit in 2025.
3: Mm-hmm.
0: En daar gaan we nu even eerst even een nummertje van draaien, want anders is het al heel veel gauwhoer. En dat is Charlie. Want ik wilde eigenlijk dat nieuwste single draaien, maar die werd een uur geleden al gedraaid in het vorige programma. Bij mijn collega tussen 8 en 9.
4: Dat vinden wij toch niet erg?
0: Nee, dat dacht ik al. Veel exposure in ieder geval tot nu toe. Dit is in ieder geval Charlie uit 2025. Kathmandu. Nieuwe album gaat binnenkort verschijnen. En daar is ook een crowdfundingactie, maar dat is zometeen meer over.

0: einde ook dit. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Oh.
1: Lekker een mooi akkoord.
0: Ja.
2: Een E-maagzuur 7 noemen we het.
0: Nou, ik zeg wel eens tegen Jack Koning, jullie drummer. Ik zeg, het lijkt net alsof het gewoon een bandje uit Engeland is of zo. Als ik dan thuis toevallig heb aanstaan of komt weer toevallig voorbij. Dan denk ik echt, ja, het past gewoon tussen de rest.
2: Nou, dat is een mooi compliment.
0: Ja, dat vind ik echt. Dat vind ik echt. En daar was dit ook een voorbeeld van Charlie uit 2025. Kathmandu. Maar jullie gaan dus een crowdfundingsactie starten. Wie kan ik daarvoor het beste in beeld brengen?
1: Ja, nou, we zijn vorig jaar begonnen met het idee voor een album. Dus we hadden genoeg materiaal om te starten met de opnames. Dus dat hebben we gedaan bij Frank Bond. Daar zijn we de studio in gedoken. En ja, mensen denken misschien vaak van, nou, dan heb je de nummers, dus dan ben je klaar. Maar eigenlijk het moment dat de muziek er is eigenlijk pas het begin van het uitbrengen van een album.
0: Ja.
1: En nou, ja, daar komt nog heel veel bij kijken, van promotie tot de persing, tot ja, gewoon al het regelwerk wat erachter zit.
0: En ja,
1: wij hebben toch een bepaalde visie van het album. We willen het goed doen. Het is ons eerste album. Dus ja, je doet het ook niet vaak, een album uitbrengen. Dus ja, we willen er echt vol voor gaan. En om geen concessies te hoeven doen, hopen we dat we door middel van de crowdfunding echt onze visie naar voren kunnen brengen.
0: En waarom is dat dan nodig? Is dat vanwege de opnames of is het vanuit het fysieke uitbrengen?
1: Ja, met name ook het fysieke uitbrengen. Wij zouden het heel mooi vinden om de plaat ook op LP, dus op vinyl uit te brengen. Het is toch wat nostalgisch, past ook wel bij onze muziek, vind ik. Het is ook, heeft ook een wat nostalgische sfeer. En ja, dat zou mogelijk kunnen zijn als we het door middel van de crowdfundingactie financiële middelen daarvoor hebben.
0: Ja, en hoeveel geld is er nodig?
2: Bij ons minimum, want ik kan er altijd overheen, hè, is €3.000.
0: Oh, het is niet dat het dan stopt meteen?
2: Nee. Okay. Nee. En daar hebben we nog, denk ik, nu 33 dagen voor.
1: Ja, nog 30, ongeveer een maand.
2: Ongeveer een maand, maar we zitten al op 2000, zagen we vanochtend. Dus
0: nou,
2: we zijn
0: dat
2: al...
0: Dat is pittig. Ja, dat gaat lekker. Om even verbaasd te reageren terwijl ik het al wist. Ja. Nou, dat is goed. En wanneer willen jullie hem uitbrengen?
2: Het album release staat voor...
3: Voor 5 maart. En dan doen we een release show in de Piers.
0: Oh ja. En ook nog een keer ergens anders? Of staan er nog optredens ergens anders gepland, laat ik zo zeggen?
3: Ja, we hebben nog 2 andere optredens staan. Eentje ook in de Piers. Dat is 23 oktober.
0: Oh ja.
3: Samen met Send Me Flowers.
0: Send Me Flowers.
3: Ja, dat is een andere band die ook bij Frank Bond opneemt.
0: Een beetje Stones gerelateerd?
1: Nee. Dat is wel ook echt een indie band. Het zit ook op het label bij King Forward Records, bij Frank.
0: Oh ja.
1: Dus dat is een mooie combinatie van 2 bands die daar op het label staan.
0: Maar dan zitten jullie aan een goed adres, want die Frank is afgestudeerd voor de Abbey Road gebeuren.
4: Ja, die kan het wel hoor.
0: Ja, dus daarom klinkt het denk ik gewoon goed. Klinkt het als kok.
4: Ja, Frank is een vakman, die weet echt wel wat hij doet. En die verstaat ons ook echt. Die ziet onze visie.
2: Hij kon onze sound ook heel goed naar voren brengen.
0: Ja, maar dat is dan toch wel de vraag. Hij komt denk ik wel van, hoe willen jullie het hebben laten klinken? Dat is voor jullie ook wel lastig, denk ik, de eerste keer.
2: Ah, we hangen vooral af van Jan's gitaarsound. Als die goed is, dan is het eigenlijk al.
0: Want jij bespeelt de bas, toch?
1: Nee, ik ben de gitarist.
0: Oh, de gitarist, oké. Okay. Jij bent de bassist, oké.
3: Okay. Ja, en Frank heeft ook gewoon vet veel geduld, weet je. Dus als je dan voor die eerste keer niet precies weet hoe je het wil laten klinken, dan testen we gewoon alles. En dan kies je de beste, weet je.
0: Dat stukje geduld moet je toch hebben, ja. Dat is wel belangrijk. We gaan nog even een nummertje draaien van jullie. Ook uit datzelfde EP'tje, toch? Volgens mij wel. Dit is Wild Wind, Kathmandu.

0: Ja. Kabandoe. Kabandoe. Joris met Wild Wind van dat eerste EP uit 2025. Ik was erbij bij die release show toen. Of bij die, hoe zeg je dat?
1: Ja, release.
0: Ja, release. Ja, was leuk. Leuk concert. Hartstikke leuk. Staat nog op mijn netvlies gegrift, zeg maar.
1: Ja, mooi.
0: Hoe zeg je dat? Gegrift in je geheugen. Zo is het eigenlijk. Ja, 5 maart 2027 dus het nieuwe album. Hoe gaat het eten?
1: Between the Blues and Yellows.
0: Between the Blues and Yellows.
2: Ja.
0: Oh, originele titel. Ja.
3: Ja, dat is ook een nummer dat erop staat.
0: Oh, sorry.
3: Dat is ook een nummer dat erop staat.
0: Ja.
3: Dus vernoem daar een nummer.
0: En dat wordt de eerste single dan? Of?
3: Nee, dat niet.
2: Gek genoeg niet.
0: Dat niet.
3: Nee, eerste single is eigenlijk al uit. Dat was Loving Won't Come Easy.
0: Dat in augustus uitkwam, toch?
3: Ja.
0: Ja.
1: En misschien de mensen, de luisteraars wel weten, is dat ook wij af en toe wat langere nummers hebben. Zoals bijvoorbeeld Buckley and Drugs, ook op het EP.
0: Mm-hmm.
1: En Between the Blues and Yellows is ook wel echt een plaat die... Ja, een echte luisterpraat, maar misschien niet de meest radiovriendelijke single.
3: Nee.
1: Dus vandaar dat het... Ja,
0: die nou zijn wij niet de broers hier, hoor.
3: Nee, zeker.
0: De voet draait af en toe wel wat lange plaat, hoor.
1: Ja, dat weet ik. De volgende 8 minuten.
0: Maar goed, er is dus geld nodig. En waar kan ik doneren? Of waar kan ik jullie supporten, om het zo maar te zeggen?
1: Dat loopt via Voor de Kunst.
0: Voor de Kunst,
1: dat is een platform. Dus daar hebben we ons eigen project. Dus Kathmandu, Between the Blues and Yellows.
0: Ja.
1: En er staat bijvoorbeeld voor de mensen die de Nivo thuis hebben... staat ook een QR-code in de Nivo. Die kun je scannen om te kunnen doneren. En het leuke van deze actie is dat er ook tegenprestaties tegenover staan. Dus wanneer je doneert, gaat het niet zeg maar, volledig naar ons. Maar je krijgt er ook iets voor terug. Dus bijvoorbeeld een uitgave van het album op cd wanneer het uit is. Of op vinyl. Handgeschreven lyrics, dus de teksten uitgeschreven door Donna.
0: Wauw.
2: Kan niet heel mooi schrijven, maar...
1: Ja, tekenis erachter. Dus
0: ik denk het wel, anders laten ze dat niet doen.
1: En daarnaast nog een kijkje achter de schermen tijdens de release show, dus tijdens de soundcheck. Dus om te kijken hoe komen wij tot onze sound en hoe werkt ons schrijfproces. Een beetje inzicht geven en als grootste tegenprestatie, maar ook voor de grootste donatie is het nog een huiskamerconcert.
0: Hoi, leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: En voor meer dan €500 komt Jakje afwas doen. Toch, hè?
0: Moet je wel een berg afwas hebben, vind ik.
4: Ja. En voor €1000 gaat Tom's snor eraf.
3: Oh, nee.
0: Nou, dan moet jullie de snor erbij eraf, vind ik.
1: Ja, ja. Of Jas de snor erbij. Jullie eraf, die van mij erbij.
0: Goed. Jongens, hartstikke bedankt voor de komst naar de studio. Hadden jullie nog een klein dingetje wat jullie kwijt wilden? Of?
1: Nou, misschien in ieder geval, want we gaan dus al heel goed. We zitten boven de 60%. En we willen natuurlijk iedereen alvast heel erg bedanken die al gedoneerd heeft en... gaat doneren.
0: En dat kan natuurlijk ook via jullie socials, mij.
1: Ja,
0: via Insta, Facebook, noem maar op. Hebben jullie ook een internetsite nog?
3: Nee, we hebben geen eigen
2: site. Geen eigen site.
0: Geen eigen site. Nee. Nou, dat komt er denk ik wel aan.
1: Ja.
0: Want over die €3000 komen jullie wel aan, denk ik.
2: Hoop het wel.
3: Gaat de goede kant op.
0: Kom, Kathmandu, dankjewel voor de komst naar jullie studio.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel, hè.
0: Nu een fijne muziek van George Harrison. Dit is What Is Life.

0: Ja, zijn van de liedjes die gewoon mooi blijven. Dat is George Harrison, die is daar eentje van natuurlijk, met What Is Life. Ja, gisteren speelde FC Volendam natuurlijk die speelde toevallig tegen Vitesse. En daarom hebben wij Jack Muren, zoals elke week, weer aan tafel hier. Jack, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gewonnen.
1: Ja, thuis hè. Dan winnen we meestal wel.
0: Ja. Ja.
1: Maar ik vond het niet goed hoor.
0: Nee?
1: Ja, absoluut niet. De eerste helft... had ik echt het gevoel van, ja, want ik ben er weer geweest, voor de eerste keer weer.
0: Ja.
1: Nee, het was niet goed. Ik had het gevoel van, waar zit ik nou eigenlijk naar te kijken? Maar dan maak je toch leuk voor de jongen trouwens, voor Blondo.
0: Luca, ja.
1: Ja, dat die scoorde. Zijn eerste doelpunt in betaalde voetbal. En dat was een mooi moment natuurlijk, dat je pal voor rust scoort. Dan ga je toch lekker de kleedkamer in.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar ik denk wel dat de trainer harde woorden heeft gekraakt. Want je speelt natuurlijk tegen een tegenstander ook. Daar gaat het niet om. Maar ja, die konden ook geen potten breken. En dan denk ik bij mij van ja, kom op nou. Want het zat goed gevuld, mm-hmm. Het stadion. En dan moet je wel meer laten zien dan dit. En de tweede helft was bij vlagen. Vond ik ietsje beter dan de eerste helft. Maar niet veel. En, maar goed, het maakt niet uit. Je wint met 2-0. En daar gaat het uiteindelijk om, toch?
0: Ja, dus ik bedoel dat je wel weer dichter bij dat eerste rijtje komt, hè?
1: Ja, nou, daar sta je wel. Je staat er 7 of zo of 8e.
0: Oh, even goed nog. Oké.
1: Okay. Ja. Okay. Ja, maar het is ook lekker als je uit ook wedstrijden wint.
0: Ja, dat is wel belangrijk. Niet alleen thuis. Ja.
1: Nee, het is niet zo dat Volendam wat ingediend heeft bij de KNVB van we gaan alleen thuis spelen.
0: Hey, en was het ook nog een beetje druk gisteren?
1: Ja, dat zeg ik net. Het was best wel goed gevuld.
0: Ook met uitsupporters begreep ik. Ja,
1: het hele uitvak zat vol. En dat zeg ik. Dan moet je vooral voor de supporters. Ja, die moet je vermaken.
0: Ja.
1: En dat gebeurde niet. Dat vond ik wel zonde eigenlijk. En tweede helft. Enk maakt weer een prachtig mooi doelpunt natuurlijk. En die mag van mij ook wat meer laten zien, moet ik zeggen hoor. Maar goed, maakt niet uit. Hij staat er en maakt een prachtig mooi doelpunt.
0: Nou, daar gaat het om. Ja. Uiteindelijk.
1: Ja. Dus volgende week weer een uitwedstrijd. Tegen RKC Waalwijk.
0: Oh ja.
1: Dus dan moet je het toch wel weer afwachten. Met uitwedstrijd.
0: Ja, dat is wel zo, ja. Maar goed, voor de rest nog nieuws, Jack.
1: Nou ja, wij hebben volgende week vrijdag weer een nieuwe aftrap. En er zit zangeres Lenny Guit in.
0: Oh ja.
1: Die is wel bekend in Volendam. Die zit in de top 2000 band. Nog steeds. En dat is een geweldige zangeres. En die laat ook wat horen. Een lied van Dolly Parton, zei ze. Dus met begeleiding van Jordi Tuip.
0: Omdat zij laatst is overleden natuurlijk.
1: Ja. En dat wordt hartstikke leuk. En daarnaast zit Ruud Bossen. Dat is een voormalig scheidsrechter. En die beoordeelt tegenwoordig scheidsrechters in het betaalde voetbal. En ook door heel Europa heen is hij bezig. Dus... Hij heeft een glaszettersbedrijf. Die had hij al trouwens. Dus leuk. En dan kunnen we het ook even over de scheidsrechters hebben natuurlijk. Wat hij bijvoorbeeld van de VAR vindt. Die vragen, weet je.
0: Dat zijn goede vragen.
1: Dat zijn wel interessante vragen, ja. Dus we gaan het zien aanstaande vrijdag om 6:00.
0: Nou, dat is goed, Jack. Dan houden we het voor je bij. En ik zou zeggen, tot de volgende keer dan.
1: Ja, oké. Okay,
0: ik zat even stiekem te kijken naar of ik wat materiaal van Lenny had. En die heeft volgens mij drie jaar geleden een EP'tje uitgebracht.
1: Dat klopt.
0: Dus daar wil ik dan toch even een nummertje van draaien.
1: Ja,
0: volgende week
1: goed.
0: Bij jou te gast is.
1: Ja, leuk.
0: Hier is ze met A Lot Like You. Jack, bedankt.
1: Oké. Okay.

0: was heel toevallig dat de zangeres van Kathmandu Donna heet. Dit liedje stond toevallig al op de playlist. Maar dat maakt niet uit. Tennessee Zee met Donna uit de 70s.
1: Dit is het weerbericht van vandaag.
0: Ja, vandaag. Vanochtend levert de buiigheid op. Bij een aanwezige westelijke wind loopt de kwik rond de middaguur op naar 12 tot maar liefst 14 graadjes. Aan zee is het onstuimig met een krachtige tot harde wind. Vanmiddag dan ziet het weerbeeld er wisselvallig en herfstachtig uit. Vanuit het westen trekken talrijke buien over het land heen, waarbij de meeste exemplaren zijn weggelegd voor het noorden.

0: lekker hoor. De trompet die zit er ook in. En dat klinkt lekker dan. Edwin Sharp samen met Magnetic... oh, ik struikel even keer over dat woord.
1: Wat is het eigenlijk?
0: Magnetic Zeros. Kwam ook uit de Zeros, deze Home. Fijne plaat om

Weer eens te horen op het Olivier. Ja, het is een ander geluid op deze zaterdagochtend. Normaliter Paul Hand hier natuurlijk. Maar ja, Paul die is verhinderd. Die is lekker op vakantie. Daarom dit programma omgedoopt tot op vakantie met. Ja, dan heb ik even een berichtje. Voelt u zich alleen? Zit je ergens mee? Of kun je wel een steuntje in de rug gebruiken? Bij de luisterlijn kun je altijd je verhaal kwijt. Een getrainde vrijwilliger luistert zonder je naar een oordeel. De luisterlijn is er voor iedereen 24 uur per dag bereikbaar in Nederland. Dag en nacht, het hele jaar door. Je kunt dan anoniem praten over alles wat je bezighoudt. Zoals zorgen, verdriet, angst of eenzaamheid. Ja, de gemeente komt nu met dit bericht naar buiten. En ja, op hun site staat hoe je precies deze luisterlijn kunt bereiken. Maar ook via de chat kan dat, deluisterlijn.nl of e-mail deluisterlijn@ehulp.nl. Je hoeft er niet alleen voor te staan. Soms is het om al je hele verhaal aan iemand te kunnen delen. Dus dat is een mooi initiatief. Goed, terug naar de 70s nu met England Dan en John Ford Coley. It is, I'd really love to see you tonight.

van Schotse-Italiaanse afkomst. Deze Paolo Nutini, heel geliefd in Volendam. Je hoorde met Growing Up Beside You hier op LFA Radio tijdens het programma Op Vakantie Met. Zometeen zijn we terug voor het tweede gedeelte van deze show. Maar eerst nog lekkere klanken van Tom Petty samen met zijn Heartbreakers. Dit is The Last DJ.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Maar waarom geen toren?
4: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
3: Dus baby?
4: Bij Ventori.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag.
5: Jaap Kwakman.

0: Nou, ze was nog heel jong dat ze Queen for Tonight opnam. Volgens mij 14 jaar oud. En ze had al een hele mooie, zware stem. Dat was eigenlijk niet altijd gebruikelijk bij zangeressen. Helen Shapiro hoorde je met Walking Back to Happiness.
1: Wakker worden met Wanten.
0: Zo. Ja, Robert Veenman die zou zeggen, als je nu nog niet wakker bent, dan lig je nog in je bed te stinken. Nou, dat klopt. De meeste van ons zijn toch al wakker op deze zaterdagochtend. Het zonnetje schijnt in onze gemeente. Het is 12 graden op de thermometer. Belooft wel weer wat nat te worden. Daar zometeen meer over in het weekend weerbericht. Ja, Paul is er dus niet. Die is verhinderd. Die is lekker op vakantie. Daarom op vakantie met. Ja, en je mag ze aanvragen via de WhatsApp 0299-369916. Jouw favoriete verzoekplaatjes. En dan kan ik altijd even kijken wat ik voor jou kan betekenen daarin. Ja. Dat is wel zo simpel. Goed, een leuke versie van Lola's Team. Misschien ken je het nog van de Shapeshifters. Omgedoopt destijds als echt start van je weekendplaatje. Nou, we zitten er nu middenin. En omgedoopt in 2016 op de Classical House album door Pete Tong. Dit is Lola's Team.

0: Ja, extra strijkers eraan toegevoegd. Pete Tong ging ermee aan de haal. Origineel natuurlijk van de Shapeshifters, Yoda, Lola's Team. Ja. Medewerkers in het streekvervoer leggen woensdag 14 oktober de hele dag hun werk neer. De vakbonden FNV en CNV hebben de staking aangekondigd nadat de CAO-onderhandelingen zijn vastgelopen. Reizigers moeten op de meeste plekken rekening houden met uitgevallen bussen. En volgens de vakbonden gaat het om bijna 13.000 medewerkers, zowel buschauffeurs als kantoormedewerkers die aanstaande woensdag dus het werk neerleggen. De bonden zijn boos over de plannen van werkgevers die volgens hen leiden tot verslechteringen van de arbeidsvoorwaarden. Werkgevers willen medewerkers flexibeler inzetten, extra onbetaalde pauzes invoeren en de roosters korter van tevoren bekendmaken. Ook de inkomenszekerheid en regelingen voor oudere werknemers staan volgens de FNV onder druk. Woensdag is de eerste aangekondigde stakingsdag, maar zonder het gewenste effect zijn er meer acties niet uitgesloten. We zullen de komende tijd iedere week een actiedag organiseren. Wanneer dat plaatsvindt, dat laat Niels Rook nog niet weten, want dan kan iedereen daar zich al op instellen. Ja, dat is ook zo'n dingetje. Maar goed, waar ook is het vuur. Dus,
1: Zij kwam uit het noorden.
0: Muziek nu.
1: En ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel. Maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders. En soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat.

Ik het zojuist nog met het Volendamse bandje Katmandu over lange liedjes. Die eigenlijk niet altijd even radiovriendelijk zijn. Nou, deze duurde ook gewoon 5 minuten, tikte er niet aan. Maar dat maakt niet uit. We draaien gewoon af en toe wel op de radio, hoor. Lange plaatjes. Ze zijn gewoon nog steeds welkom, zeg maar. Ja. Peter Maffay, een stukje Duits met Doe. Over Duits gesproken, de 45-jarige Hitler Mussolini Simon Flores is verkozen tot burgemeester van het westen van Peru. Ja, hij behoort tot een centrum-linkse partij. Volgens de lokale krant is Peru het land met de meeste Hitlers ter wereld. Ja, Door de opvallende naam trok de verkiezingen in het piepkleine district toch internationale aandacht. Won de lokale verkiezingen met een meerderheid van 25 stemmen. En in totaal brachten 229 bewoners hun stem uit. Dat de man een beladen naam heeft, zegt helemaal niets over zijn politieke voorkeur. Hij is lid van de centrum-linkse partij Ahora Nation. De naam Hitler is in Peru ook niet volstrekt ongewoon. In het land waren bij de laatste telling in 2014 totaal 2349 mensen met de naam Hitler. In geen enkel ander land ter wereld zijn dat er zoveel. Ja, best een opmerkelijk nieuwtje zo op deze zaterdagochtend, zou ik zeggen. Goed, lokale muziek nu van Paul Bont.

0: Toch wel een prieeltje uit de vaderlandse popgeschiedenis. Boudewijn de Groot met als de rook om je hoofd is verdwenen.
1: Ja, dit is het weerbericht van vandaag.
0: Nou, vanmiddag dan is er een mix van zon, wolken en talrijke buien. De maxima ligt op 14 of 15 graadjes bij een stevige wind. Gedurende de dag wordt het flink onstuimig aan de kust en flinke windstoten. Gedurende de avond neemt dan de hoeveelheid buien in het zuiden af. In het noorden blijven wel veel buien voorkomen. 'Snachts koelt het af naar 7 tot 12 graadjes. En morgen dan is het lange tijd in het noorden buiig en in het zuiden op een enkele bui droog. Dan wordt het 13 tot 15 graden. Hou daar dus even rekening mee, zou je zo zeggen. Ja, gloednieuwe muziek op je radio van Feline samen met Melle. En Remember Us.

0: Ja, muziek van Feline samen met Melle en Remember Us. Het is goed, gloednieuw en klinkt gewoon lekker. En ja, dat hier op LFJ Radio. Ik zeg een bijzonder goedemorgen, Ed Guit.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey, hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik zag jou nog in een filmpje voorbij komen, want wij hadden toevallig vorige week over jouw boek, wat jij ooit uitbracht. Ja. Of laatst hadden we het daarover. Ik, Adriaan Veerman. En daar kwam gisteren via Carlo Dopp, kwam daar...
1: Ja, wat grappig was dat, ja.
0: Ja.
1: Ja, ze hebben natuurlijk die beeld in geluid, ja, die beelden, die hebben ze allemaal vrijgegeven. Dus ja. Je kan nu gewoon heel makkelijk bij beeld in geluid zoeken op Volendam bijvoorbeeld.
0: En dan kan je het opslaan en dan kan je het op Facebook zetten eigenlijk.
1: Ja, dan krijg je allemaal filmpjes over Volendam. Dan krijg je er wat meer dan wanneer je Broek in Waterland intypt of Monnikendam.
0: Dat is vaak zo, ja.
1: Want er gebeurt natuurlijk wel eens wat bij ons op het dorp.
0: Ja.
1: En ja, dat was wel erg grappig. Ik had dat boek geschreven. En,
0: Dit was in een item van Eén Vandaag, hè?
1: Eén Vandaag, ja. Niet de eerste, de beste.
0: Nee, dat is gewoon primetime televisie.
1: Ja, ja, met Kees de Wit zat erin. En Wim Jonk en Jan Keizer.
0: Ik moet het nog even helemaal afkijken. Maar ik zag je op een loopje over de dijk.
1: Weet je, wel een beetje natuurlijk stereotyp Volendam. Ja. Dat wilde zij natuurlijk wel een beetje... Beetje ja. Uitlichten.
0: Ja, maar dat is eigenlijk dat boek toch ook?
1: Dat ja,
0: toch ook,
1: daarom. Maar dat zeker. Dus, maar goed, dat was wel grappig.
0: Ja.
1: En dan, je hebt er helemaal niks aan. Maar, want het is niet zo dat je dan daarna meteen 1000 boeken verkoopt.
0: Nee, dat viel hem...
1: Dat komt ook omdat... het lijkt dan een boek over Volendam. Maar dat was gewoon een roman.
0: Ja.
1: Over mijn leven. Ja. Als je in een boekje over Volendam denk je, ja, dat zal wel, weet je... Maar goed,
0: het was wel zeer herkenbaar in ieder geval.
1: Ja, ja zeker. Dat zeker. Ik zeg, het was ook wel een beetje uitvergroot af en toe. Dat je denkt van, gaan we weer, weet
0: ja,
1: je wel.
0: Ja, precies.
1: Zo gaat het natuurlijk altijd. We zoeken natuurlijk altijd dezelfde dingen.
0: Nou ja, hartstikke leuk in ieder geval.
1: Ja, wel. Ja.
0: Ik ga het item nog even terugkijken vanmiddag.
1: Ja.
0: Ja, dat is de Schatkamer heet dat, hè, die site. Schatkamer.nl.
1: Oh, zo weet ik
0: dat. Echt alles
1: Ja. Met het laatste had je ook... De tenten vroeger in Volendam hadden ze allemaal van die garageboxen omgebouwd tot tenten.
0: Daar was ook een item over.
1: Ja, ook een item. Die moesten weg van Nelly Veerman, toenmalige wethouder. En daar was niet iedereen het mee eens, dat wil maar zeggen.
0: Zag je ze uitgedrukt.
1: Dus toen werd haar huis helemaal belaagd in toestanden. En dan krijg je ook Patrick Loegen, toen al als woordvoerder van een van de tenten.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké. Okay,
1: ja, wij hebben natuurlijk wel een beetje een normale tent. Maar er zijn ook nog twee tenten. Ja, daar zitten een beetje ondeugende jongens in. En die wil je eigenlijk liever niet op straat hebben. Dat was eigenlijk zijn argument.
0: Okay.
1: Want laat ze in godsnaam in die tent zitten. Anders dan heeft iedereen last van ze.
0: Ja.
1: Maar goed, uiteindelijk heeft zij dat toch wel...
0: Voor elkaar gekregen.
1: Voor elkaar gekregen. Ja. Toch wel dapper, moet ik zeggen, hoor.
0: Ja.
1: Want als jij zo'n impopulaire beslissing neemt... En daar zit niet iedereen op te wachten... Want jouw kinderen en je gezin hebben daar ook mee te maken.
0: Mensen die echt overlast ervan hadden destijds, toch of niet?
1: Ja, tuurlijk. Alles heeft twee kanten. Ja. Maar zij kreeg toen echt...
0: De volle laag.
1: Haar huis werd
0: bekogeld. Ja, dat moet ook weer niet.
1: Dan denk je ook weer zelf van...
0: Dat is ook een tikkeltje zo. Ja, goed. Het gebeurde. Het was
1: ja, dus
0: 80,
1: nee, dat zijn wel fascinerende dingen allemaal.
0: Ja, Jack had het uitgebreid al over FC Volendam, maar was je er gisteravond bij?
1: Ja, ik was erbij.
0: Ja?
1: Ja, ik zei vorige keer al op mijn Facebook, ik had een fictief interview met Henk Veerman. Van, hey Henk, had hij die omhaal gemaakt?
0: Ja.
1: Ik zeg, Henk, je had weer een mooi doelpunt. Ik zeg, Henk, ja, dat klopt. Ik ben gestopt met lelijke doelpunten maken. Ik heb voor, dus, weet je, dit was een omhaal, vorige keer een hakkie, dus... Volgende keer ga ik misschien vanaf de middellijn schiet ik hem erin of zo. Maar achter het standbeen langs, die had ik nog niet verzonnen.
0: Nee, maar dus, er kwam wel wat uit. Ja, het was wel...
1: Ja, maar het is toch wel uniek. Als je zo kort in het seizoen een omhaal scoort, een hakbal en een balletje achter de standbeen langs. Dan we hebben het niet over Dennis Bergkamp, hè?
0: Nee.
1: We hebben het over Henk Veerman.
0: Henk Veerman. Ja, maar als hij erop komt, dan doet hij wel zijn best.
1: Ja, het is ongekend.
0: Ja, en natuurlijk Luca Blondeau, die zijn eerste professionele voetbalpunt
1: maakte. Nou, trouwens, de Max Verstappen is net gestart in de sprintrace.
0: In Singapore.
1: In Singapore, want het regende. Maar hij ligt ondertussen alweer eerst. Hè? Dus hij is goed bezig, want de baan is nog een beetje nat. Dat vindt hij lekker.
0: Oh, we zijn door die straten, toch?
1: Ja, want Max die houdt wel van... we hebben alweer een safety car. Dus het is weer klaar. We gaan weer...
0: Die groene auto,
1: kan weer uit. Wie ligt er nu weer uit? Even kijken, hoor.
0: We We zijn gewoon live bezig.
1: Russel ligt er nog maar weer eens uit. Hé, hey,
0: Russel.
1: Ja, nee, maar dit is ook gewoon live.
0: Ja, gewoon die beelden volgen nu live hier.
1: Ja, maar dit is ook gewoon goed. Want wij houden onze kijkers, die geen via, of luisteraars en kijkers, die geen Viaplay hebben. Die houden wij gewoon live op de hoogte.
0: Wat goed. Ja, ja,
1: dat, dit is best wel top radio.
0: In dit kwartiertje even, ja. Wat hartstikke goed.
1: En ik denk dat nu mensen die thuis luisteren, die denken, wat ben ik toch blij met de LOV.
0: Ja,
1: die houden mij overal van op de hoogte.
0: Elke dag bij jou.
1: Heb je trouwens televisiering ook nog gezien?
0: Ik heb niet gekeken. De bondgenoten hadden gewonnen, begreep ik.
1: Ja, die is nog steeds bezig, hoor.
0: Is nog steeds bezig?
1: Ja, die staande ovatie voor Joop van Ende. Dus die denk dat ze nog steeds aan het klappen zijn op dit moment. Maar bondgenoten heeft gewonnen. Daar was niet iedereen blij mee. En ze laat de Jong noemen het failliet van de televisiering.
0: Maar ze hadden het wel voorspeld, toch?
1: Dat heb ik al zo vaak gehoord, weet je. Dat was met gewoon Jan Smit. Weet je, die was het
0: had
1: al.
0: Ook niemand verwacht.
1: In de Bouwers. In
0: ja, het is natuurlijk wel.
1: Vandaag in
0: Zuid. Als je teruggaat, ja, gewoon Jan Smit werd heel goed bekeken. Maar officieel was het geen televisiemakers die dat maakten.
1: Nee, maar het is,
0: dus daarom
1: het is natuurlijk gewoon een publieksprijs.
0: Zijn die blikken een beetje. Ja.
1: Met de publieksprijs kan natuurlijk alles gebeuren.
0: Dat zeker. Ja.
1: Met publieksprijs kun je met Oranje Voordeur ook gewoon op nummer 12 komen in het beste kermisliedjes alle tijden.
0: 21 is 5, toch?
1: Ja, gewoon, ja. Als je gewoon het publiek laat stemmen, ja, dan komt er ook. Kan er ook wel eens niet zo'n goede kwaliteit heel komen.
0: Ik denk dat als de LOVJ een kermistop 40 weer gaat maken, dat hij met terugwerkende kracht in de top 10 net belandt.
1: Misschien moeten dat hebben we toen gedaan.
0: Hebben we een keer gedaan, ja.
1: In combinatie met die bingo. Toen moesten we nu een mengpaneel kopen of zo.
0: Ja, en toen hebben we de kermistop 40 gehad. Ja. Hij zou zo weer kunnen.
1: Ja, was wel lachen, ja.
0: Volgens mij...
1: Toen stond de Klaas Pet op één.
0: Klaas Pet?
1: Met de dikke koek.
0: Oh.
1: Ja, die hebben we toen nog...
0: Omgestreden, zeg maar.
1: Die hebben we toen nog gebeld.
0: Ja?
1: Want die woont tegenwoordig gewoon in Friesland of zo. Hij vond het wel heel eer.
0: Ja, hij moet eigenlijk deze kant op komen dan als hij het wint, hè?
1: Ja, dat had wel leuk geweest.
0: Ja.
1: Maar hij is daarna nog wel eens een keer in de tent geweest.
0: Ja, een paar jaar terug toen met de gezonde apotheek heette dat beentje toen.
1: Ja, ja, dat was een leuke dingen.
0: Ja. We draaien even een liedje tussendoor.
1: Wat gaan we doen?
0: Wat dacht je van Sommieu?
1: Ja, dat ging top. Daar ga ik volgend jaar naartoe in de Ziggo Dome.
0: Oh. Ja, ik kwam jou afgelopen jaar nog tegen natuurlijk.
1: In Paradiso.
0: Ja, lekker. Je zei met Fields, part 2.

0: Ja, op vrijdag 22 januari 2027 staan ze met een groot concert in Ziggo Dome Amsterdam. En daar is onze Ed bij. Ja, toch?
1: Ja, wel. Gezellig.
0: Ja. Ja, voor de derde keer ga je ze dan een keer ook
1: ja,
0: zien.
1: Ja, ik ga veel naar dingen toe. Ik was van de week met mijn moeder naar een musical.
0: Een musical?
1: Met Paul de Leeuw.
0: Paul de Leeuw. Ja, ja. Je had echt een...
1: In het Luxor in Rotterdam.
0: Ja.
1: En dan en mijn moeder nogal fan van Simone Kleinsma.
0: Oh, dat nummer met
1: hem. En die
0: hem,
1: zat voor ja. ons.
0: Heeft een nummer samen met Paul de Leeuw, hè?
1: Ja, en die... Dus toen zei ik of we even een fotootje konden maken. Maar had ze geen zin in.
0: Nee?
1: Geen zin. Nee, dus never meet your heroes.
0: Nee, dat is wel vaak
1: ja,
0: zo.
1: Ja, ze was helemaal niet aardig.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik vroeg het heel netjes. Hè. Ik deed niet gewoon van even... Nee, ook niet. Maar nee. Ook niet. Gewoon, sommigen die doen dat dan gewoon. Ja, gewoon achter iemand staan. En dan,
0: meteen al die foto...
1: Ik deed gewoon heel netjes.
0: Maar ze had er geen zin in.
1: Voor mij zei ik ook nog mevrouw. Maar ja. Ja, gedoe man.
0: Dat is dan al heel wat voor jou.
1: Als je dat ook weer zegt,
0: altijd. Nee, sorry hoor, maar de vloep eruit.
1: Ja, nee. Ik kan alles hebben. Ik kan alles hebben hoor. Tuurlijk al.
0: Maar goed, Ed, wat hebben we allemaal dit weekend op het programma? Waar kunnen we
1: ja, ik moet, ik heb
0: de visum, mensen verblijden
1: ik
0: met...
1: Ik heb een visum aangevraagd.
0: Een visum?
1: Ja, want ik ga naar Edam.
0: Oh.
1: Ja, dus dat is toch wel wat. De kaarten voor het concert van de Grote Kerk in Edam, die waren uitverkocht.
0: Ja?
1: Ja, je hebt daar een soort unplugged iets. En, nee, dit is niet voor niks. Nee, dit lijkt niet voor niks. Het zal wel alleen maar Volendammers zitten, bedoel je?
0: Dat is unplugged in de Grote Kerk.
1: Ja.
0: En wat, ja. Wat komt daar dan?
1: Ja, ik heb geen idee. Een vriendin van Lisette, die ging daarheen en...
0: Ja, die wou niet alleen heen.
1: Nee, toen moest ik nog kaartjes bieden op Facebook. Maar daar is Facebook dan wel weer geschikt voor.
0: Ja, zeker. Ja, dat is wel handig.
1: Ja, dus er stond er ook Jan Koning Tolles, die zit op Facebook. Uitverkocht concert in Edam. Binnenkort krijgen we waarschijnlijk ook weer een LST-tocht. Ja, vond ik wel grappig. Ja, vond dat ik wel leuk. Ja. Ja. Ja. Alles is weer mogelijk.
0: Is dat al uitverkocht? Dus wel,
1: ja, dat ja, was dus uitverkocht. Dus anders wel. Had ik wel een kaartje ja. gekocht. Maar ik moest nu moest ik echt op de beach.
0: Ja. Nou ja, goed.
1: Dus dat zei, hey, Paul is weer op vakantie.
0: Paul die zit in het Curaçaose.
1: Zou je luisteren? Het is wel
0: volgens mij
1: verschil, hè?
0: Is hij nu onderweg. En dan kan hij niet luisteren.
1: Kan hij niet luisteren?
0: Hij heeft ook geen berichtje gestuurd dat hij luistert. Dus dan,
1: Want hij is met die schoonvader.
0: Ja, die trakteert hem weer.
1: Die herfliek noemt, zeg maar, af en toe.
0: Is dat zo?
1: Ja, die
0: dat heb ik eigenlijk nooit vernomen. Ja, dat in de podcast komt.

0: podcast had hij dat gezegd, ja.
1: Oh, de laatste podcast was dat?
0: Ja.
1: Heb ik nog niet gehoord.
0: Maakte ik er Himmler van, maar dat ging net even tv.
1: Ja, ik zal hem even beluisteren vanmiddag. Ging me om nieuwsgierig.
0: Ja, dat was
1: maar Paul, die is er waarschijnlijk even 2 weken niet.
0: Oh ja?
1: Ja, want volgende week dan verwacht hij een jetlag.
0: Oh, maar ja, goed, die schijnt wel deze kant op de ergste zijn.
1: Ja, dan ga je tegen de klok weer in.
0: Ja, ja. En volgens mij... Ruud was er niet vandaag, hè?
1: Nee, Ruud was er vorige week en die komt 1 keer in de maand.
0: Dat vind ik nog wel een goede tip.
1: Een lichamelijke...
0: Ja, je moet goed slapen, dan ben je de dag daarna niet zo moe.
1: Hé, dat is een goede.
0: Ja. Ook even een goede tip.
1: Ja, ik vier morgen mijn verjaardag, maar ik zal even op tijd naar bed gaan dan. Ja.
0: Ja.
1: Wordt denk ik niks, want ik heb vanavond ook een concertje, maar ja.
0: Waar moet je naartoe?
1: Ik weet niet of je die kent, Jack Jaffaretti. Is ook een Italiaanse schot, net als Paolo Nutini, die ken je dan wel.
0: En waar is dat?
1: In Paradiso volgens mij.
0: Jij bent ook wel iemand die al die vage beentjes afloopt.
1: Ja, ik ga wel het een en ander af. Ik ga wel een goed voornemen nu al instellen dat ik iets minder ga volgend jaar.
0: Mijn dochter die heeft ook allemaal
1: vage
0: die niemand kent. Dan moet ik woensdag moet ik ook weer naar iets toe. In Paradiso ook, ik weet eigenlijk bij God niet wat. Jeremiah of zo?
1: Ja. Jonathan Jeremiah?
0: Nee, als die bekend is, is dat hem niet. Dit zijn altijd de...
1: Oké, de underground.
0: J-Raya of zo.
1: Oké. Ja,
0: zoiets. Want dan gaan we altijd even ritjes rijden in de auto. Dan moet ik alvast even luisteren, zodat ik een beetje die muziek...
1: En dan denk je af en toe bij, wat is dit nou weer?
0: Florence Road, ken je dat?
1: Florence Road.
0: Daar heb ik van de week kaartjes voor moeten kopen. Nou ja, maakt helemaal niet uit. Het is allemaal meestal in de Melkweg en zo, dat soort...
1: Ja, maar kan een leuke avonden zijn.
0: Ja, wel. Ik vermaak me altijd wel, hoor. Je hebt altijd vaders die staan achteraan te wachten tot het klaar is. Met hun armen over elkaar. En ik sta wel altijd een beetje...
1: Middenin. En feestgedruis.
0: Ja, altijd lekker dat voor die kinderen als er iemand van 1,94 voor je staat, weet je. Ik sta gewoon lekker even binnen staan.
1: Dat is leuk.
0: Ja.
1: We hebben nog ruim 5 minuten hierna. Maar er kwam een verzoekje binnen.
0: Ja, draaien nu.
1: Die draaien we even. Frans Bauer samen met Jan Smit en Chris Cross Amsterdam.
0: Oh, lekker.
1: Zij hoort bij mij.

0: Ja, erg kort en krachtig. Chris Cross Amsterdam. En Jan Smit en Frans Bouwers speciaal even voor Nanning. Ja. Jouw vaste luisteraar ook, hè?
1: Nanning. Ja, is vriend van de show.
0: Vriend van de show, inderdaad.
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja, hij is verhuisd van het Boelingspark naar de Julianenweg.
1: Oh.
0: Ja. Dus,
1: maar de telefoon doet het weer dus.
0: De telefoon doet het weer.
1: Ja. Dat is wel
0: zeker.
1: Lekker.
0: Ja, af en toe technische dingetjes hier. Maar goed, het komt er goed allemaal uiteindelijk. Hè. Ja, en wat meer, nog meer op het programma qua sport. Waar kunnen we vanavond of morgen naar kijken?
1: Ja, nou, het is een beetje mak natuurlijk. Want vanavond heb je nog wel de handbal in thuis.
0: Ja.
1: En die hadden een administratieve fout gemaakt met een Zweedse speler. En toen kregen ze 8 punten in minder in. Dus die staan nog steeds in de min.
0: Oh.
1: Dus die kunnen wel wat support gebruiken. Ze moeten nou tegen een club die heeft nog 0 punten. Dus als je nou denkt, nou, ik ben wel weer toe aan een Volendam succesje. Dan zou ik zeggen, ga vooral naar de Opperdam vanavond.
0: Kan je lantaarnpalen tellen, toch?
1: Ja, dat is gewoon, het is gewoon leuk. Ja, mijn schoonzoon is er ook. Maar ja, ik ben er dus niet, want ik zit in die kerk in Edam. Dus
0: ja.
2: Dat ken je.
1: En de amateurs spelen uit bij Roda Raalte.
0: Ja, dus, vanmiddag om 3 uur.
1: Daar kun je ook niet heen.
0: Nee.
1: Dus 3 uur, ja. Dus ja, ik zou een beetje Max Verstappen gaan kijken, denk ik nog, als je het leuk vindt. Morgen is de race om 3 uur.
0: Ja, morgenmiddag. Dus,
1: ja, en je hebt vanmiddag nog kwalificatie. Je hebt nu dus de sprintrace, maar je hebt dus weer een safety car. Want George Russell, die vloog in de muur.
0: Ja.
1: Ja, dit zit ook niet mee met die George Russell.
0: Nee, dat is gewoon pech hebben dan.
1: Die viel vorige week ook al uit. Die rijdt ook in de Mercedes. Die rijdt in een goede auto. En dus het moest zijn jaar worden. Maar dan komt er zo'n ventje uit Italië, Antonelli. Die kan hier onder het bureau doorlopen, zo klein is hij. En die gaat nou even met de hoofdprijzen vandoor.
0: Ja, kan je
1: dat
0: gaan.
1: Zijn natuurlijk geen grappen.
0: Klein en snel, hè? Klein maar fijn.
1: Ja.
0: Ja, ik weet er alles van.
1: Antonelli.
0: Ja.
1: Dus, dus we gaan er zeker zo alweer uit.
0: We gaan er zo alweer uit. Ja, we kunnen nog 3 minuten vol praten, maar we kunnen ook nog een kort liedje draaien. Het is jouw...
1: kunnen we nog wel vol praten.
0: Ja, dat kunnen we nog makkelijk.
1: Gerard zit ook al op Vinkentouw, zie je.
0: Ja.
1: Die gaat straks nog genoeg
0: plaatjes
1: muziek
0: draaien.
1: Ja.
0: Dus nee, steek van wal, Ed.
1: Nee, ik wou toen nog even dan terugkomen op het televisie gehalen.
0: Oh.
1: Dat heb jij niet gekeken.
0: Ik heb het niet gekeken, nee.
1: Want er werden wel weer door die Peter Pannenkoek, er werden wel weer wat...
0: Grappen gemaakt.
1: Grappen gemaakt, ja.
0: Samen met Jan Smit,
1: op een gegeven moment maakte hij ook een grapje. En toen zei hij van... Peter van der Vorst de kop gekost. Een of ander programma, RTL Inside of zo, waar een hond naar kijkt. Maar
0: was dat niet Puls? Toen de tijd? Puls?
1: Maar ik verstond Peter de Vries. Peter de Vries in mijn hoofd. En toen waren we wel grappig. Mijn vrouw zat ook te kijken. Die zag ik ook zo kijken van... Die hoorden dat ook. Gek is dat. Dat je dan alle twee
0: het verkeerde hoort.
1: Alle twee het verkeerd interpreteert, zeg maar.
0: Ja, die heeft letterlijk zijn kop gekost, ja.
1: Ja, maar goed. Ik vond wel dat Jan Smit, die presenteerde dat gewoon best wel heel goed in strak. En zeker als je natuurlijk die Peter Pannenkoek naast je hebt. Die moet eigenlijk in ieder stukje wat hij zegt, moet hij een grap maken.
0: Ja.
1: Dus dan word jij dan een beetje saai, zeg maar. Weet je?
0: Nou, hoeft niet per se, hè?
1: Nee, maar weet je, René van Voren, Piet Bamberg...
0: Zo'n duo, zeg maar.
1: Ja, een beetje de aangever in de afmaken. Met Frans van Duschoten vroeger deed voor André van Duin.
0: Ja, of Ron Brandsteder.
1: Ron Brandsteder, ja, die heeft dat ook nog gedaan. Hè?
0: Ja, die heeft dat ook nog een tijdje. Ik had vorige week trouwens een bizarre droom, of 2 weken terug alweer, over Ron Brandsteder. Want ik deed altijd zijn lach na. En dus ik droomde van de week dat ik in een soort grote supermarkt of groothandel stond. En naast mij stond Ron Brandsteder, maar die is inmiddels ook al overleden. En dus ik tik hem zo aan in mijn droom. En hij draait om met dat grote lijf. En ik ging dat lachje nadoen. En toen moest hij even goed lachen zelf ook. Ja, dat zijn wel die bizarre...
1: Zweet in de rond. Doe eens dat lachje.
0: Moet ik even dat lachje doen dan?
1: Doe wel. Doe ik ook nog een imitatie.
0: Doe jij er ook nog eentje straks. Komt hij dan. Let op.
1: Ja. Ja, dat lijkt er wel op, ja. Dat lijkt er wel op.
0: Lijkt ook wel op een paard, maar... Goed, dan ben jij nu aan de beurt. Wat ga jij imiteren?
1: Dat doe ik even de... Pastoor Berghout.
0: Pastoor Berghout, die ken ik nog wel.
1: Dus Pastoor Berghout, die kwam na de brand, moest er geld ingezameld worden. Toen kwam ik bij Evert Puul en toen zei hij... Evert, soms moet je mensen de kans geven om goed te doen. En vandaag geef ik jou die kans. Hey, legendarisch, legendarisch.
0: Exact alsof je hier aan tafel zit gewoon.
1: Dat stoort Berghout.
0: Ja, Jezus, ja. Heel goed. Hey, maar
1: we moeten eruit.
0: We moeten eruit.
1: Ook volnaam.
0: Doeg.
3: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
5: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
6: Moet je naar die nieuwe website?
7: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
6: Bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15, vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog en dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
10: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
13: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
14: Het is is herfst. En wij kleuren jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag. Jouw dag.
15: Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haard gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Tussen 12 en 1 gaan we de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, allemaal een hele goede middag. Dan zijn we weer, hoor. Het is alweer een weekje voorbij, zeg maar. En we zitten alweer op 10-10-20-26. En vandaag gaan we natuurlijk weer even een heel gezellig uurtje maken. De markt op met gezelligheid van Gerard Stokman. En ja, mocht je daar aan mee willen werken, dan kan dat natuurlijk, hè. Dan moet je mij gewoon even een appje sturen. 0299-369916. En wie dat ook deed, ja, dat was Marianne Gort, zeg maar. Die zit op dit moment bij de Prinsenstichting. Ik kreeg net even een fotootje, even privé op mijn eigen telefoon. Nou, ze zitten daar met z'n allen helemaal in de bioscoopstand. Zitten ze naar de LVJ te kijken. En dan kwam natuurlijk, ja, wil je even een nummer voor ons draaien? Tuurlijk willen we dat. Speciaal voor de Prinsenstichting in Oosthuizen gaan wij luisteren naar André Hazes. Hier is Leef.
2: Zat aan de bar.

Ja, dit is wat voor mij betreft nog wel even een klein beetje jeugdsentiment hoor. De Rubits, want daar had ik natuurlijk de eerste gewone LP's had ik daar van gekocht. Samen met Mutt, de Dynamite, zeg maar. Ja, die kwamen bij mij als eerste nadat je een baantje gehad hebt. En je denkt bij je eigen van, wat ga ik met dat geld doen? Nou, dan koop je er gewone LP's van. En dan was dit eentje van, zeg maar. We gaan even naar Nijmegen, want in Nijmegen daar vinden wij Linde Schöne. En Linde Schöne die combineert muziek, performance en storytelling op een manier die je niet snel vergeet. Ze begon als muzikant in de Nederlandse alternatieve scene en bouwde haar werk uit richting theatrale. Nou, dat is toch zo'n woord, hè? Mooi woordje. Performance die even persoonlijk als maatschappelijk bewust zijn. Haar stijl is feministisch, rauw en direct. Zonder grote vasten, maar met teksten die blijven hangen. En ja, het is toch ook een jonge dame. Ja, ze heeft ook wat tegenslag gehad, want in 2016 begon ze eigenlijk met haar carrière, zeg maar. En ja, toen kregen we natuurlijk ook nog die epidemie erbij. En toen dacht ze bij de recht, ja, weet je wat, ik ga mijn eigen EP ga ik dus maar even sponsoren. En dat pakte natuurlijk helemaal verkeerd uit. Zij ging daardoor failliet en ging nummers schrijven voor Maan en voor de Club van Sinterklaas. En nog meer dergelijke. En daar hebben ze natuurlijk weer een klein beetje een financiële steun naar boven gehaald. En toen kwam ze bij de recht, ik ga er weer helemaal voor. Nou, je mag ervan gaan genieten hoor. Hier is Linde Schöne. Met Gianni.

0: Zeg Gerard, wat hebben we deze week in de aanbieding?
1: Ja, en deze week hebben we natuurlijk in de aanbieding. Ja, ik had het voorspeld natuurlijk. We doen de afgelopen weken doen we dat natuurlijk al even een nummertje uit de beste zangers doen we even een klein beetje oplichten. En vorige week ja, hadden we natuurlijk die Joan McCroy hadden we in de aanbieding, zeg maar. Die stond in de picture. En daar was een nummer, daar kwam een nummer voorbij van V. Klaassen. En ik dacht bij mij, ja, nou die staat vanavond toevallig in de spotlight. Laat ik nou eens even kijken wat die voor mooi nummer heeft gemaakt. En die heeft het nummer Crazy geheel een klein beetje naar eigen hand gezet. En ja, toen had ik zoiets van, ja, vanavond V in de aanbieding. En laten we dan ook even een nummertje van haar brengen. Het enige jammer ervan is, dit is alweer de laatste solo optreden van vanavond. Wat vanavond wordt uitgezonden, zeg maar. Want volgende week hebben we dan nog de duetten. Dus daar kijken we natuurlijk ook heel, heel goed uit. En dan zit het er alweer op. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat ze wel weer heel snel weer zo'n mooi programma. Want ik vind het dit jaar best wel, ja, hoe noem je dat? De kwaliteit ligt vrij hoog. We gaan er even naar luisteren naar V. Klaassen en het nummer Space.

0: Zeg Gerard, wie staat er deze week op de markt?
1: Ja, en deze week hebben we natuurlijk... We beginnen even met de jarige joppen van vandaag. En dat is Daniel Nansink uit Purmerend en Melanie Wagemakers uit Oosthuizen. Die zijn vandaag jarig. En natuurlijk namens de LVJ vrienden kennen ze de wijkzuster. En iedereen die in de rondte loopt zegt... En natuurlijk alle luisteraars aan de andere kant van deze lijn. Allemaal van harte gefeliciteerd met eventueel jullie verjaardag. En maken er een hele mooie dag van. Ja, een barbecue zit er niet in. Als ik zo naar buiten kijk, ja, nu heb ik zoiets van... Ja, het is wel mooi weer. Maar ja, met 13 graden bij de barbecue zitten. Tenminste, degene die bakt, die heeft het lekker warm. Want diegene die daarna zit, die hebben het allemaal een beetje koud. Maar in ieder geval, we hebben nog iemand die we in het zonnetje willen zetten. En dat is niemand minder dan Eddie de Boer. En Eddie de Boer, we gaan weer even richting Oosthuizen. Maar ja, dat krijg je als mijn roots daar natuurlijk allemaal liggen. Die is afgelopen weekend is hij Nederlands kampioen in de Dutch Superbike. 1000cc van het IDC is hij geworden. En tijdens de seizoensfinale op zaterdag 3 oktober, dus dat was vorige week, op het TT van Assen, daar pakte hij als enige die hele mooie Nederlandse titel. Hij was het eigenlijk al voordat hij aan de race begon. Maar hij had de eerste race. Die etappes gaan over 2 races. En hij moest, de eerste race moest hij natuurlijk wel bij de top 3 eindigen. En laat hij nou net daar ook nog even derde geworden zijn. Dus die tweede race, dat was eigenlijk gewoon meer van... weet je wat, ik neem een bosje bloemen mee. Ik ga onderweg even een rondje rijden. Want de Nederlandse titel, die is binnen. Nou, over bosje bloemen gesproken. We were good. We were cold. Here is flowers. Kind of

dat was hij dan. De firma Cadans. En dat ging over de intimiteit. En ja, de mannen die zijn we natuurlijk heel wat jaren niks meer over gehoord. Ze hebben een nieuw nummer uit. Die kon ik helaas nog niet voor vandaag even meenemen. Maar ik ga even kijken of ik hem binnenkort even voor jullie kan draaien. Mocht je voor vanavond nog geen plannen hebben in het Thomas Café, gaan we helemaal een beetje helemaal los vanavond. Want daar is het natuurlijk weer de mooiste Oktoberfest van het jaar, zoals hij dat altijd zelf zegt. Het is alweer de 20e editie die daar gaat plaatsvinden. En de band Nasirius die zal daar een klein beetje muzikaal de boel gaan opvrolijken. Ik had ook begrepen dat je daar al wel even kaarten voor moet bestellen, zeg maar. En dan is er iets van, dan kun je dus drinken vanaf de klok van 8 uur tot 12 uur, zeg maar. Dus mocht je vanavond nog geen plannen hebben en je denkt, nou, het is toch een zootje slecht weer. We missen dan alleen nog de sneeuw en zo voor het Oktoberfest. Dan kan je dus altijd nog even bedenken van, wij gaan even richting Edam en richting het Thomas Café.

Ja, dat was er natuurlijk Monique Smit en niemand minder dan Guido de Graaf. En dat ging natuurlijk over Beter Af Alleen. Nou, lieve mensen, ik ga jullie bijna alleen laten. Tenminste, ik ga jullie alleen laten met Jan Worst. Want die staat alweer te popelen van, om hier natuurlijk de acte présence te geven met zijn programma Rang Kang. Pang, moet ik zeggen, want ik heb het in het begin altijd, een aantal keren heb ik het niet helemaal goed gedaan, zeg maar. Maar ja, ik probeer het toch wel altijd weer een beetje recht te trekken. En bij deze Jan, hè, mijn excuses, Rang Kang Pang, gewoon nog een keertje. En daarna hebben we natuurlijk Vincent Veenstra en Albert met Volendam Centraal. Dus er is genoeg keuze om hier heel lang gewoon te blijven hangen bij de LVJ. En wat mij betreft ga ik jullie een heel prettig weekend wensen. En natuurlijk volgende week zijn we er weer op dezelfde plek en met dezelfde kansen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
5: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
6: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
5: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
6: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
7: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
8: Moet je in Agri nieuwe webshop?
9: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
8: Bij wie?
9: Bij Venturi.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen. De beweging is het niet eens met de verandering van de kieslijsten, waardoor minderheden in India hun stemrecht zouden verliezen. Max Verstappen heeft de sprintrace gewonnen bij de Grand Prix van Singapore. Hij was ruim 3 seconden sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Verstappen pakte daarmee 8 punten in de strijd om het wereldkampioenschap. De race verliep chaotisch. De start werd uitgesteld vanwege de regen. En vervolgens waren sommige delen van het circuit nat en sommige delen niet. George Russell, de nummer 2 in het klassement, crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3:00 is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0. Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
4: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
5: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
6: Weet jij nou?
5: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
7: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
8: Het is herfst en wij kleuren.

je in de RTL4 studio's. En de cd werd overhandigd door de John New Bank. Ja, dit was een heel ander geluid van de 3J's, Kamers in mijn hart. En die dagen na moesten wij met Gruud, Jan en Gruud spelen, draaien in de Jozef. Met de 3J's. En dat is ook vroeger Jan, Jaap en Jaap van... Ja, wat moeten we doen? Moeten we even naar het oude of kunnen we het er doorheen gooien? En dat hebben ze toen ook gedaan. En het werd ook een fantastische avond. Hey, het is zaterdag 10 oktober 2026. En het zonnetje schijnt weer. En we brengen ook het zonnetje gewoon bij u in uw huis. Het is een nieuwe uitzending van Rangkangpang. En ik wil

Jij van Volume, ja, oftewel Alexander Bouchandier en zijn maten. Hey, zaterdagmorgen dan zit ik meestal even op het internetje te kijken naar wat sport en voetbal uitslagen. En zo kwam ik ook even bij de RKV zaalvoetbal. En die moesten gisteravond uit tegen Groene Ster. En toen heb ik even opgezocht. Groene Ster, ja, de naam Groene Ster. En waar komt dat vandaan? Dat komt uit Vlissingen. Ja, dan moet je even op vrijdagavond voetballen in Vlissingen. Ja, dan moet je ook heel vroeg weg in de middag, hoor. En dans met mij, Belinda Kinnear.

zit ik even te scrollen in mijn bakje en dan kom je Ali Bakker tegen. Ja, ik dacht nou, lekker als smartlap samen met jou hier bij Rangkangpang LOVJ Radio. En het is vandaag zaterdag 10 oktober en als ik het even uit mijn hoofd heb, ik zal het zo direct even opzoeken, dan heb je vanavond die Dubliners in de Jozef. En dan ga ik ook Dubliners even draaien. Ja! Leuk, hè? Een beetje vol dans. Hier is de muziek.

0: turned nine times around, and the poor old dog was drowned.
1: And wat ik eigenlijk vertellen wil, dat is dat de Volendammers heel veel van Ierse muziek houden. Maar dit waren niet de Dubliners, dit waren de Pogues. En samen met de Dubliners. En ik heb nieuws. Ja hoor, het is vanavond in de Jozef. En ze zijn er al eerder geweest hoor, de Dubliners. En dat was ook een waanzinnige, leuke avond. Alleen voor de eerste pauze. Ja, de Volendammers eigenlijk een beetje met een rug toe. Maar dat kwam ook eigenlijk dat ze een nieuwe cd toe aan het promoten waren. En dat was niet de bedoeling die dag. Maar ja, een kermis zonder Imca Marina, dat kan niet. En zonder de blauwboom helemaal niet.

Show. Ah, lekker nummertje hoor. Ho! Rangkangpang, dat is het radioprogramma waar je nu even naar luistert. Even het gezelligste programma van Noord-Holland. En dat allemaal hier bij de LOVE. Hey, we gaan van Ballenheer naar Spanje. Hij was ooit doelman van Real Madrid. Toen kreeg hij een ongeluk. Ik heb het over

Jan Hartslag, nou dat is Grammatype en natuurlijk Nick Schilder. Niet die Nick Schilder, nee een andere Nick Schilder. Want het stikt hier van de Nick Schilders hier in Volendam. De heren van de Rijp in Volendam Centraal, die zitten al, ze zijn al aangekomen hoor. Ze zitten nog even aan een lekker bak koffie in de kantine. Dus niet getreurd, zo direct ben je van mij verlost. En dan krijg je Albert en Vincent hier bij de LOVJ. Maar we gaan eerst naar de zee.

2027, waar praten we over? Maar het is in ieder geval, deze week was het even een Jan Smit week. Want hij treedt volgend jaar 3 dagen achter elkaar op in de PX hier in Volendam. En Rank en Pang, dat is het programma waar je naar luistert. En daar mag ook een andere taal in gezongen worden tegenwoordig. Ja! Yeah.

Zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen? En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
2: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
3: Het is nacht. Edam-Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
4: Ah! Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
3: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie. En u slaapt veel rustiger.
5: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208 A, Volendam.
6: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en hun bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL Magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
9: Maar waarom Ventori?
10: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
9: Dus baby?
10: Bij Ventori.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de regio. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider, nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenoogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT-Ad Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
12: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
13: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
14: Hey, jeetje Kees, wat is er nou los?
13: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
15: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
16: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
17: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
18: Het is herfst en wij kleuren jouw dag. Jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
19: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra
20: en Albert Hoekstra.

0: Het is alweer mooi hoe je erbij zit, Albert.
1: Jawel.
2: Ja, het was weer genoegen, jongen.
1: Super. Nou, rankangpang.
0: Rankangpang. Hij gaat weer iets anders doen. Hij krijgt vriendjes op visite.
1: Ja, hij moet weer.
2: Erg leuk.
1: Ja.
0: Mooi weer, hè? Hij heeft weer, het is weer gelukt.
1: Ik heb een storende...
0: Wat heb je nou
1: probeer
0: weer?
1: Even van anderen.
0: Oh, het is ook mooi als je dit gewoon ruimen, dat je dit gewoon ook in de uitzending probeert. Kijk, dat is toch heel mooi.
1: Nou doet hij het wel.
0: Ja, zeker.
1: De mensen zien, die kijken ook mee, toch?
0: Ja, je bent vol in beeld.
1: Ja, ik zie het Ik heb mijn pet niet meer op, maar zal ik hem wel opzetten?
0: Laten we vooral buiten onszelf, laten we de luisteraars niet vergeten.
1: Nee. Ze zeggen nou dat...
0: Maar zeg jij eens even
1: of ik welkom,
0: luisteraars.
1: Bol ben.
0: Nee, begin jij nou niet over jezelf, maar zeg eens even, luisteraars, gezellig dat je er bent.
1: Vincent, wat leuk dat we hier weer zijn. Ik moet je trouwens teleurstellen.
0: Nou, vertel. Laat ik even... Geen nieuws uit Rijpen.
1: Je kopte me al in.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb de hele week de krant doorgespit en doorgespit tot vanmorgen de zaterdagkrant. Dat doe inclusief bijlagen. En wat denk je?
0: Nou.
1: Er is gewoon geen nieuws uit de Rijp.
0: Nee.
1: Dat is echt waar.
0: Ja.
1: Er gebeurt gewoon niks daar bij jullie.
0: Nee, deze week niet, maar vorige week had je een heel pakket. Had je een heel pakket
1: van 3 weken verzameld.
0: Ja. Bij elkaar. Nee, wel, luisteraars, fijn dat je hebt afgestemd op de LOVE. Ja. Je luistert naar Volendam Centraal. Tot 3 uur zijn we bij je. We hebben het over Albert. En straks om 30:30 komt onze grote vriend Cor. Die geeft de hele gemeente weer richting. Daartussendoor hoor je af en toe... Albert en ik vinden het belangrijk dat wij aan het woord zijn.
1: Niet te lang.
0: Maar dat redden we ook niet. We zijn altijd lang aan dat woord.
1: Dit is al te lang?
0: Nee hoor.
1: Nee, okay.
0: Johan die houdt zich op dit moment nog heel even koest. Zeg maar. We doen een plaatje en dan...
1: ik zit er klaar voor.
0: Dan gaan we de column weer doen.
1: Ik heb er toch weer eentje uit de mouw weten te schudden.
0: Ja?
1: Ja, het wordt steeds zwaarder moet ik zeggen hoor. Het wordt steeds moeilijker. Maar ik wil de 200 halen. En we zitten op 179.
0: Oh.
1: Dus schiet op.
0: Zitten we diep in 27. Klaar zijn.
1: En misschien pak ik gewoon een herhaling anders.
0: Nee, gaan we niet. Nee, wacht even. Ik hoor...
1: Ruis.
0: Ik hoor al op de achtergrond dat het apparaatje wil niet helemaal wat ik wil. Maar ik laat me zeker niet van de wijs brengen.
1: Deze klinkt beter.
0: Nee, klinkt beter. Ja, ik heb altijd vriendjes op een rijtje staan.
1: Oh, reserves.
0: Ja, zeker.
1: Lekker, man.
0: Lekker. Hier is Jan Smit.

0: Nou, die tekst klopt ook.
1: Toch?
0: Ja, jij bent alles wat ik hebben wou, grote vriend.
1: Ja, heb je... Oh.
0: Ja, Jan die zong het. Ik durfde het eigenlijk niet tegen jou te zeggen.
1: Zijn we live nu?
0: Ja, we zijn zeker live. Ik zal even laten zien hoe jij kleurt. Jij kleurt helemaal.
1: Ja, helemaal.
0: Hè? Ik niet, ik blijf heel neutraal. Voor mij
1: maar jij hebt haar, bij mij is hier meteen.
0: Maar het is een soort tweede natuur om mezelf heel goed te kunnen uit...
1: Camoufleren.
0: Ja. Ja.
1: Je hebt dat, ik heb dat niet. Nee. Hey, heb trouwens even een nieuwsje over Jan.
0: Nou.
1: Er is altijd nieuws. Er was geen nieuws uit de Rijp, maar nee. Er is altijd nieuws over Jan Smit.
0: Nou, vertel.
1: Volgend jaar heb je 3 concerten gepland in de PS10, in de PX.
0: Zo.
1: Binnen 3 minuten, alle 3.
0: Uitverkocht.
1: Geloof je dat niet? Volgend jaar, hè?
0: Ja.
1: Ergens eind 2027.
0: Ja.
1: In de PX.
0: Ja, ik blijf dat ontzettend knap vinden.
1: En Jan is ondertussen ook al 40 of zo.
0: Ja. Ja.
1: Ja, nou,
0: ja minstens.
1: 31 december.
0: Ja.
1: Dat knap, hè?
0: Even kijken. Ja, we krijgen gevoelsmatig voel ik een lichte aandrang vanuit de gemeente.
1: Dat is om 2:30.
0: Dat wij jouw column laten opstarten. Is dat een goed idee? Ben jij er klaar voor?
1: Ik ben er eigenlijk wel klaar voor.
0: Goed zo.
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Dit is alweer column nummer 179, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over het college. En dan bedoel ik niet het college van BMW. Hoewel ik daar best wel nog wat over zou willen schrijven, maar dat komt vast nog wel een keer voorbij op deze zaterdagmiddag. Is het niet uit mijn pen, onthoud dat woord, dan toch zeker wel uit het brein van collega Kortol. Ik begrijp ook niet hoe mijn collega Kortol dat elke keer weer voor elkaar krijgt trouwens hoor. Die komt met een klein stukje papier, onthoud dat woord, waarop 4 kreten staan en dan gaat hij gewoon los. Uit zijn hoofd. Mijn collega geeft dan eigenlijk gewoon college. En dat is dan weer een bruggetje naar mijn onderwerp van vandaag, het college. Ik zag van de week namelijk in het journaal een item op televisie over een nieuwe ontwikkeling in de collegezaal. Het idee was dat de studenten hun laptop moesten sluiten en hun telefoons uiten. Uit dus. De toekomstige ministers, doktoren en professoren werden namelijk verzocht om eens notities te maken met pen en papier. Ik zag de jongelui verschrikt om zich heen kijken. Pen? Een pen? Papier, dat wisten ze dan nog wel, want dat gebruikten ze altijd in de wc na... Afijn. Maar een pen? Er wordt gelachen, luister. De leraar legde het even geduldig uit aan de ongeruste leerlingen. Een pen is een soort potlood waar inkt uitkomt. En als je die op een stuk papier drukt, dan komen er letters op dat papier en daar kun je dan woorden mee maken die weer zinnen vormen die samen een verhaal opleveren. Of bijvoorbeeld een scriptie die je dan weer kunt gebruiken voor je examen. Ze haalden opgelucht adem. Ze snapten het. Ze hadden het hun ouders vroeger ook wel eens zien doen. Die schreven dan iets op een kerstkaart of zo. Of als iemand jarig was, dan stuurden ze ook zo'n berichtje op een felicitatiekaart. Of als ze op vakantie waren, dan deden ze dat op een aanzichtkaart. Meestal tekenden ze dan een zonnetje erop met de graden ernaast. Zeg maar de voorloper van de huidige emoji. Vanaf nu, zei de leraar, gaan jullie dus met die pen notities maken op papier in plaats van in jullie laptop of op je telefoon. Iets wat onwennig en giechelend gingen de studenten aan de slag met deze voor hen nieuwe tak van sport. Met krampachtige hanenpoten krabbelden zij voorzichtig hun bevindingen op papier. Na afloop van het college keken ze verbaasd en vol trots naar elkaars werk. Verdomd! Er stonden gewoon stukjes tekst op het vel. Zelf geschreven. Met zo'n pen! Een journalist van het NOS-journaal vroeg in de gang aan de studenten naar hun ervaring. En ze waren enthousiast. Je bent je veel meer bewust van wat je schrijft, zei een jong meisje. Het gaat allemaal wel wat langzamer, maar het komt veel meer recht uit je hart, voegde een vriendin er filosofisch aan toe. Het is alleen wat lastiger als je een taalfout maakt, mopperde een derde. Je hebt namelijk geen automatische spellingcontrole. Maar sorry hoor, ik moet dit gesprek afbreken, want ik heb 20 gemiste berichtjes op mijn telefoon.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Op verzoek even voor Nanning moest ik hem draaien. Ik dacht, ik laat Frans Bauer niet alleen op podium gaan, maar ik doe Marianne Weber er gewoon gezellig bij.
1: Daar is hij hartstikke blij
0: mee. Kijk, dacht ik al, daar is hij hartstikke blij mee. Goedemiddag, Cor.
2: Goedemiddag, Vincent en Albert.
0: Ja.
2: Ja, we zijn er weer.
0: Ja, gezellig man, dat je weer bent. Leuk.
2: Je weet, hè, voor over een aantal weken komt Sinterklaas in de haven. En als je aan een kind van de jaren 6, 7 vraagt hoe lang dat nog duurt, daar komt geen eind aan. Als je nou aan een volwassene vraagt over 6, 7 weken, dan moet je 3 keer zuchten en je zit over 7 weken.
0: Ja, ja.
2: Dus een week, en zeker met vaste eikpunten, is helemaal niks.
0: Ja.
2: Dus ik zit hier weer zaterdag.
0: Ja, wel gezellig.
2: Jawel, zeker. En het speelt ook de hele week door mijn hoofd. Het is niet zo dat ik op maandag al een beetje zenuwachtig word of zo. Maar
0: nu begint die zenuwachtigheid dan?
2: Nou, eigenlijk nooit.
0: Niet?
2: Nee.
0: Dat verbaast me nou weer. Vind je niet?
2: Nee. Ik heb het standpunt. Er zijn een aantal mensen het waarschijnlijk ongetwijfeld helemaal niet mee eens. Maar als je ergens ja tegen zegt, dan heb je een taak en die ga je doen. En ik heb tegen mijn leerlingen altijd gezegd, alles wat ik doe is goed, anders deed ik het niet. Dus je hoeft ook niet zenuwachtig te zijn, want wat je gaat doen is goed.
0: Ja.
2: Anders ga je het niet doen.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar.
2: Dat vind ik een heel simpel standpunt.
0: Ja, dat heet commitment met een moeilijk woord.
2: Alleen het probleem, of in ieder geval, daar moet je je bij realiseren. Het kan falen.
0: Ja.
2: Maar als je het niet doet, faal je ook niet.
0: Nee, dat is ook weer waar.
2: En van falen leer je weer het meest.
0: Ja, als maar je te veel falen, dan heb je ook weer een hele hoop...
2: Dat tast je zelfvertrouwen aan. Ja, dat is zover ook ben ik nog niet.
0: Nou, weet je waar ik tegelijkertijd een beetje aan denk? Johan Veerman zendt dit altijd op donderdag nog een keertje uit.
2: Ja.
0: Ik denk dat hij nu aan het bedenken is, waar moet ik dit nou knippen om Cor gewoon een beetje knap, zeg maar.
2: Nou, dat mag.
0: Ja?
2: Dat mag.
0: Zal ik jou nu het podium dan geven?
2: Dat is
0: dus voor Johan, we starten nu met Cor.
2: Ik heb een aantal zaken deze week die me dus wel bezig gehouden hebben. Want ik krijg altijd hier zo netjes de hint om de gemeente richting te geven. Maar ik denk dat zachtjes aan het land en misschien wel de wereld richting nodig heeft. Neem nou bijvoorbeeld alleen maar vandaag. Je hoeft niet zo ver te gaan. Ga even vanochtend. Trump geeft Rusland de vrijheid olie te exporteren. Hij geeft daarmee de doodsteek in de rug bij Oekraïne. Gewoon simpel. Oekraïne is de beste, want daar ging het natuurlijk al aan vooraf, een week of twee geleden, dat hij Zelensky op het hart gedrukt heeft, stop met die raffinaderijen bombarderen. En wat is nou de reden daarvan? Dat is een puur financiële, financieel-economische reden. Trump komt uit een zakenfamilie, een makelaarsfamilie, handelaar in stenen en onroerend goed. Is daar multi-miljardair mee geworden. En ook zijn gezin. Hij stuurt ook allerlei fazanten de wereld in die alleen maar bouwprojecten moeten gaan opeisen overal. Dus Oekraïne moet straks herbouwd worden. Dus Poetin moet geaaid worden, want als het wel zo verkeerd uitpakt, dan gaat Trump imperium moet Oekraïne herbouwen. Dus Oekraïne moet eigenlijk gaan toegeven. Het is een dolksteek in de rug van die Oekraïners die daar het beste werk doen om overeind te blijven en ook een beetje een waarschuwing aan Europa. En met deze Trump heb je echt helemaal niks. Maar het is wel diep triest dat een Poetin die eigenlijk, als inderdaad van bovenaf geregeerd wordt over hoe een mensenleven eruit zou moeten zien, waar Jezus ooit voor op de wereld gekomen is, dan heeft hij zich de verkeerde bril op, of zich vergist, maar dat Poetin nog rondloopt is onbegrijpelijk. En dat Trump ook nog rondloopt is even onbegrijpelijk. En het even onbegrijpelijk is, als je gewoon even denkt aan de dag van gisteren. Gisteren was het op heel veel middelbare scholen in Nederland Paarse Vrijdag. En dat houdt dus heel simpel in dat we elkaar zichtbaar respecteren. En van welke gender je ook bent. Of je nou inderdaad lesbisch of homoseksueel. Of misschien wel transseksueel bent. Of biseksueel. Er zijn een heleboel varianten daarin. En wat ik altijd voor ogen gehouden heb. En deze week realiseerde ik me dat weer. Want ik heb eergisteren bij de uitvaart gezeten van mijn eerste baas, Jaap van Vlaanderen. En die stond met zijn twee poten echt midden in de wereld. En gaf altijd een heel menselijk gezicht aan hoe je met mensen die niet altijd makkelijk mee kunnen komen in de wereld staat. Hoe je samen de wereld bouwt. En ik heb ook altijd mezelf voorgehouden. En ook aan mijn leerlingen later op het Moskou College altijd voorgehouden. Ik zeg, als je nou ooit twijfelt. Het maakt niet uit over wie het gaat. Met wie je ruzie hebt of wat dan ook. Realiseer dan eens dat je wordt straks partner van een man of van een vrouw. Net met wie je samen gaat. En er wordt een kind geboren. De bloemen kunnen ze niet genoeg aanvoeren. De cadeautjes zijn niet groot genoeg. 6 kuub speelgoed wordt er binnengebracht. En dan over een aantal jaren krijg je in de gaten dat je zoon homoseksueel is. Of je dochter lesbisch is. En dan is het jouw kind. En als je nu realiseert dat met name de jongeren, ik heb dat meen ik vorige week ook al gezegd, heel in het kort, met name de jongeren steeds minder tolerant worden tegenover de anders geaarde. En gisteren was dan zo'n dag. En wat ik dan het meest triest vind, want ik weet dat Don Bosco daar best met heel veel respect aan meegedaan wordt. En daar is gewoon de lessen gaan door enzovoort. Dat in Purmerend door ouders op scholen, halve klassen, thuisgehouden zijn. En daar kun je 2 vragen bij stellen. Zijn ze het zelf? Dat ze gewoon niet in de aandacht willen die dag specifiek? Of komen ze uit een cultuur waarin dat gewoon niet als normaal ervaren wordt dat je ook zo geboren kan worden? En als die ouders zich daaraan schuldig maken, vind ik dat we heel, heel diep wegzakken. En toen moest de Tweede Kamer donderdagmiddag, want op vrijdag vergaderen ze niet, moest stemmen over of er wel of niet een regenboogvlag ook opgehangen mocht worden bij de Tweede Kamer. En met een meerderheid, amper met een meerderheid, is dat dan goedgekeurd. En als je dan leest wie er tegengestemd hebben, onze christelijke vrienden van de SGP, dan denk ik bij mij van welke Jezus zijn jullie nou afstammelijk? De BBB, nou die raakt gelukkig binnenkort zijn zetels kwijt, want bij de Eerste Kamerverkiezingen verdwijnen ze wel. De PVV, maar dat wisten we al, want dat is een vriend van Poetin. De FVD, zelfs het laken en pak, ook vriend van Poetin. En DENK, en dat verbaast me nog het meest, want dat is toch een partij met toch wel een kleur. En als die dan stemt tegen de regenboogvlag, gaan dan principes boven het menselijke. En zouden die mensen zich wel eens ooit realiseren, het had toch ook mijn zoon kunnen zijn, het had toch ook mijn dochter kunnen zijn. Dus als je nou gewoon eens optelt bij elkaar, dat bijvoorbeeld na de verkiezingen van afgelopen zondag in Brazilië, dat de partij van Bolsonaro, zijn vader zit vast in Amerika, die heeft het halve Amazonegebied, de long van de wereld, laten kappen voor soja, voor heel veel geld. Dat in Bosnië-Herzegovina Dodik herkozen is, die likt het hol van Poetin uit. En als je dan denkt van waaruit zijn we geboren, wat hebben we de wereld te bieden en hoe gaan we de wereld de komende jaren in elkaar zetten, denk daar nou gewoon nog eens een keertje goed over na.

0: Zo, prachtige. Ja, je noemt het een Niemendalletje. Ik vind het, nee, ik vind het gewoon heerlijk.
1: Dat is te kort door de bocht.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Maar het is een heel lekker, luchtig, licht nummertje. Zomers. En het is gewoon zo fijn. Lekker met een biertje of een cocktailtje. Ja. En een klein beetje zwoeletje. En dan een, dat.

0: weet niet of je het kunt vinden. Ze gaan dat ook in de Ahoy al of zo.
1: XXL.
0: Een
1: XXL.
0: Christmas XXL.
1: Oh ja. Gaan ze dat, gaan ze dat doen?
0: Ik weet niet of ze daar een enorme kerstal gaan bouwen. Met een os en een koe en een paar kamelen.
1: Ja.
0: Maar Jan Smit komt daar in elk geval ook bij. Maar volgens mij nog een aantal van die. Gasten, zie je iets voorbij komen? Want ik heb het scherm niet bij me.
1: Nee, ik ook niet. Oh ja, live in Ahoy.
0: Is het wel de Ahoy?
1: Ja.
0: Op welke datum is dat dan?
1: 21 december.
0: Ook nog?
1: Ja, Acoustic Christmas live in Rotterdam Ahoy. Ah. Zo. Nou.
0: XXL.
1: Maar god. Dan,
0: maar dat is dan 's middags of zo.
1: Jeetje.
0: We hadden dus één uur over in die maand december. Dan weet je wat, we boeken de Ahoy al even.
1: Nou, fantastisch.
0: Nou, dan heb je al kaarten voor het park.
1: Ik weet niet of Marion luistert, maar blokkeren van 21 december. Ik weet niet of het bestaat, maar waar gaan we naar Ahoy?
0: Is het 's middags?
1: Ik heb geen idee.
0: Nou, dat staat er niet bij.
1: Ja, nee, jawel. De deuren gaan open om zit achter kans op tickets en zo. Nee, ja. Om 8 uur begint het en om 6:45 gaat de zaal open.
0: 's Avonds dus.
1: Ja. Nou, ik vind het geweldig.
0: Ja. Moeten we ruilen? Dan neem ik jouw kaartje van het park over.
1: Nee,
0: en dan ga jij naar Rotterdam.
1: Nee. Joël gaat mee. Dus een gezinsverband. Ja. Nee, ik hoef jou niets over gezinsverbanden te vertellen.
0: Ik heb ook 3 dochters.
1: Daar moet je dus niet tussen komen.
0: Daar gaan we niet tussen zitten.
1: Ik wil je even meenemen. Nee, jij neemt ons mee naar Zeeland. Nou, zijn we daar net geweest? Al 2 keer zijn we er geweest met de bus. We hadden eerst Bluff.
0: Ja.
1: Toen waren we er al. Halverwege waren we terug. Toen dacht ik doe Denny Vera. Dus met z'n allen weer naar Middelburg, naar Denny Vera.
0: Ook een zee.
1: Pompadour hippie. Echt een protestlied, jongens. Eigenlijk zegt hij, jongens, doe ze allemaal even normaal.
0: Dat sloot mooi aan op de column van meneer Kor.
1: Prachtig, bij Kor sloot dat aan.
0: Goed gevonden.
1: En jij, wij waren weer halverwege de bus naar Volendam. Maar jij zegt, jongens, we moeten nog even terug.
0: We draaien om. Want er is nog een Zeeuwse band die ik zeer bewonder.
1: Ja.
0: Want die zanger, dat is wij hebben Jan Dulles. Maar hun hebben Bart nog wat, ik zeg de naam niet.
1: Ze waren van de week bij Eva.
0: De zanger van Raccoon. Daarom kwam ik erop. Mm. Ik heb ze gezien bij. Die gaat gewoon waar ik nu zit.
1: Ja.
0: En Eva die zegt, nou, ben je zover? Want als ik de column ga doen, hij pakt de microfoon.
1: En
0: dat gitaartje, die gaat erachteraan. En hij had een schitterend mooi lied weer in het Nederlands. En daarom dacht ik van, we doen er eentje van Raccoon, ook uit Zeeland.
1: Ja.
0: En in deze keer doen we Oceaan.
1: Oceaan.
0: Ja, prachtig.

0: Ja, dat dacht ik al. Het spook is er weer. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Knettertje ertussen. Ja, er zit een knettertje tussen.
1: Wat jammer.
0: Ik ga even met het knettertje aan de gang.
1: Ja, doe even.
0: Doe jullie even met Oceaan.
1: Doe even wat.
2: Er is...

0: Mooi, hè?
1: Ja, tot de laatste snik.
0: Ja.
1: Maar jij is volgehouden.
0: Vorige week waren ze bij Eva, zei je. Was dat dan weer een nieuw nummer?
1: Ja, dat was een nieuw nummer. Van de week was dat volgens mij. Niet vorige week, maar van de week.
0: Van de week.
1: Ik volg Eva trouwens.
0: Ik ook dagelijks.
1: Het begint een beetje fanatiek te worden.
0: Dagelijks.
1: Ja.
0: Dat is een mooie uur even zo voor
1: ja. Beetje, ik weet niet hoe het met jou zit, maar een beetje wereldrijd doorgevoel.
0: Ja, ja. Ja,
1: dus nou, dat soort elementen doet ze er ook langzamerhand in. En ze is scherp en af en toe lekker emotioneel. Gewoon.
0: Van de week direct stond er even met een beetje...
1: Zo.
0: Heb je dat ook?
1: Zo.
0: Een nummer over Brother.
1: Zo.
0: Niet normaal, man.
1: Ja, man, prachtig. Man.
0: Maar dat trekken ze ook wel even alles uit de kast. Er zat helemaal Kees bij en zo.
1: Ja.
0: Maar even over Raccoon. Ja. Hun eerste single, dat was Love You More.
1: Uh-huh.
0: En ik ga even terug in de tijd. Naar mijn oudste dochter trouwde toen.
1: Ja.
0: En dat was in het stadhuis in Edam.
1: Oké. Okay.
0: Op een zonnige dag. En Dulles was toen nog niet helemaal met de Riezing. Die zat volgens mij toen nog in de blauwe bus of zo. En we kenden elkaar al uit de G-Sky Superstar periode.
1: Je had hem gecharterd?
0: En daar weet ik niet eens meer hoe het kwam.
1: Nee.
0: Maar we zaten in het stadhuis. Dus dat waren de protocollen waren er achter de rug en zo. En toen hing Dulles daar zitten met Martien de Bont.
1: Hey.
0: Op gitaar. En Dulles zong Love You More and More.
1: Ja?
0: Ja, ik krijg,
1: oh,
0: kippenvel. Alweer opnieuw de kippenvel. Dat is hetzelfde als die Bart, die gaat aan de tafel zitten bij Eva en er zit een knul met de gitaar achter. En camera loopt, en dan zingen.
1: Ja, gaan we zingen.
0: En Dulles, de spreekstalmeester was klaar en die kijkt zo, je kent die? Ja, ik ken. Martien begint te spelen. En Dulles zingt dan gewoon Love You More and More.
1: Geweldig.
0: Ja,
1: goeie herinnering, hè?
0: Ja, dat is een prachtige. Later liep het allemaal verkeerd af. Maar goed, dat is...
1: Op dat moment wist je dat nog niet?
0: Dat wist
1: zat je mooi in een cocoon van... Jezus, wat zijn we gelukkig.
0: De zon nog volop, man.
1: Ik ga dat gevoel nog even doortrekken met een verzoekje van jou, hè?
0: Ja, maar
1: nog weer, hè?
0: Oh, ja.
1: Neil Young, hè?
0: We hebben Neil dan tot slot?
1: Niet tot slot. Want ik draai nog eentje lekker voor mij. En dat wordt natuurlijk weer Hollandstalig. Lekker een beetje banaal.
0: We doen het nou, banaal. We doen nou Havenstappen van Neil Young. Voor mij. Oh, lekker, man.

0: Mooi hè. Brings back good memories. Oh. Geweldig.
1: Nou.
0: Heb jij wel eens live gezien?
1: Nee, ik heb dat, dat genoegen heb ik helaas
0: niet gehad. Man.
1: Nee, je had ooit van MTV had je Unplugged-serie.
0: Ja.
1: Daar deed bijna iedereen mee.
0: Ja.
1: Deze man kwam toen op. Hij zat bij mij in het hoekje. Ik weet dat hij platen maakt. En ik ken er 3 van. Dat hele concert gevreten. Gewoon ja. Geweldig. Oh, tot op de dag van... Als je hem nou opzet, word ik weer blij. Ja, echt.
0: Ik had deze ook al heel lang niet gehoord. Maar het is een prachtig mooi nummer.
1: Mooi nummer.
0: En hij heeft er veel. Hij heeft er heel
1: Zullen lang. Wij bij de directie 2 uur aanvragen? Is dat wat? We komen niet om, hè?
0: Nee.
1: Ik heb nieuws voor de luisteraars. De kwaliteitsradio begint zo direct na de klok van 3 uur. Dan zit hij er weer. De Nestor van de LOVE. We hebben het natuurlijk over Klaas Bond.
0: Folks.
1: Ja.
0: Klaas Folks zit klaar.
1: We gaan afscheid van elkaar nemen.
0: Ja,
1: het wordt met de week moeilijker om afscheid van je te nemen.
0: Hey. We waren al een half uur van tevoren aan. Dus we plakken het aan de volgende.
1: Ja, dat is waar, ja.
0: Oké.
1: Ik wens iedereen... Goed weekend.
0: Jij
1: geniet
0: ook.
1: Ervan. Blijf vooral lekker luisteren naar de LOVE. Ja. Ik heb een plaatje klaar. Nee, het moet even een beetje banaal. Lekker gewoon gezellig. Een beetje huppakee. Ja, nou, je ogen gaan al dicht. Tino Maarten samen met Billy Dans. Een combinatie. Je verwacht het niet. En ze beweren, ik hoor niks geks. Nou, als je goed luistert, misschien wel.
0: Tot volgende
1: week. Hoi.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Moet je naar geen nieuwe website?
3: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
2: Bij wie?
3: Bij Ventori.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het ULUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener niemand meer besmetten. Op de A2 bij Breukelen is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn, maar vertelt niet hoe zij eraan toe zijn. Volgens de ANWB was er een sprookrijder bij het ongeluk betrokken. De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport, in elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
4: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
5: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
4: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
5: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
2: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
8: Het is herfst en wij

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bontfoks.
1: Ja, ja, en dat is zo'n beetje elke week, hè? Van 3 tot 5. Dan is het tijd voor de in de top 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie er weer bij zijn. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn ook weer in een ver verleden begonnen. In 1969 kwam Baby I Love You uit. Het staat op het gelijknamige studioalbum van de Canadese popzanger en songwriter Andy Kim. Het titelnummer bereikte de 9e plaats in de Billboard Hot 100 en zelfs de 1e plaats in Canada. Het werd ook hier in Europa een hele grote hit. Dan gaan we verder met een mooi nummer van Vandenberg. This Burning Heart.

Wish I Could is een single van Miss Montreal. Het staat op het album I Am Hunter, uitgebracht in 2011. Wish I Could ontving 3 april 2012 in het radioprogramma De Koen en Sander Show van Koen Zwijnenberg en Sander Lantiga de schaal van Richter, omdat het de meest gedraaide plaat was op 3FM. Ondanks alles haalde Wish I Could het buitenland niet. Ja, jammer dan. Dan gaan we verder met een top 3 uit een top 40. Begin 1969. Het eerste nummer is van Tom Jones. Green, green grass of home.

Friday on My Mind is van de Easy Beat. Het was een Australische popgroep. De band kwam voort uit immigrantenfamilies. Zanger Stevie Wright en drummer Snowy Fleet kwamen uit Engeland. Gitarist George Young uit Schotland. En gitarist Harry Vanda en bassist Dick Diamande, die kwamen uit Nederland. Ja, de grootste hit was deze Friday on My Mind. En andere songs waren Hello, How Are You en The Land of Make Believe. In 1967 verliet Fleet de band. Hij werd vervangen door Tony Cahill. Na het ontbinden van de Easy Beats in 1969 werkten Vanda en Young eerst enkele jaren samen als producers. Maar ze kwamen niet meer in bandjes voor. Dan de nummer 1 hit van die week. Die was van de Monkees. I'm a Believer.

Echt een fantastisch nummer. Don't You Forget About Me van de Schotse rockband The Simple Minds, uitgebracht in 1985. Het werd geschreven en gecomponeerd door platenproducer Keith Forsey en gitarist Steve Schiff. Het was voor de film The Breakfast Club. De Simple Minds weigerden aanvankelijk het nummer op te nemen, omdat ze liever hun eigen materiaal opnamen, maar accepteerden uiteindelijk nadat verschillende andere bands het ook hadden geweigerd. En het betekende de doorbraak voor de Simple Minds. Ja, zo kan het maar verkeerd, hè? Dan gaan we verder met het Frans Duitsje van vandaag en de Franse bijdrage.

En de Duitse bijdrage. Am Abend Comedy Träume van Imka Marina. Imka was al op zeer jonge leeftijd bezig met zingen en muziek. Ze leerde gitaar spelen, trad samen op met haar moeder, was soliste bij het zangkoor De Damsterwichter in Appingedam en won verschillende talentenjachten. Haar artiestennaam werd gevormd door haar tweede voornaam Imka te combineren met de tweede voornaam van haar moeder Anna Maria Marina. In 1959 al tekende Imka Marina op 18-jarige leeftijd haar eerste platencontract en in datzelfde jaar verscheen haar debuutsingle Morgen. Het Duitsstalige Lass mein Herz nicht weinen en met de singles Harlekino stond ze maandenlang hoog genoteerd in de hitparades. Dan gaan we naar de band van de week. Dat is deze keer 10cc. Dan beginnen we met Dreadlock Holiday.

Rehab, Amy Winehouse. Het nummer werd genomineerd voor een Grammy Award in afkomstig van haar tweede studioalbum Back to Black. De tekst van het nummer gaat over de weigeringen van Winehouse om zich op te laten nemen in een ontwenningskliniek om af te kicken van alcohol. Nadat haar management haar had aangekondigd dit te doen. Winehouse zelf zei over haar weigeringen: ik vroeg mijn vader of hij vond dat ik moest gaan. Hij zei nee, maar geef het een kans. Dus dat deed ik. 15 minuten. Ik ging naar binnen, zei hallo en legde uit dat ik drink omdat ik verliefd ben en mijn relatie heb verknald. En toen ging ik weer weg. Later is ze maar veranderd van management. Dan gaan we alweer naar een dame. En dat is dan tevens het laatste nummer van dit uur. Cyndi Lauper met Time After Time.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Nou ja, niet nou.
2: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
1: Nou ja, niet nou.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
4: Moet je in Agri nieuwe webshop?
5: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
4: Bij wie?
5: Bij Venturi.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is zo goed als dicht bij Breukelen door een ernstig ongeluk. Er zijn er 3 rijstroken dicht. De vertraging is een half uur. Veel mensen rijden om via Hilversum en daardoor staat er ook file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Blaricum. De vertraging is daar 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere daardoor ook file tussen Beeldhoven en knooppunt Eemnes, 10 minuten extra reistijd. En op de N402 Maarsen-Loenen bij Breukelen ook een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Wil jij weer kunnen genieten van je gezin? Nu, niet pas later als ze groot zijn? Ga naar gelukkigegezinnen.nu.
11: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco en Elektra.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
13: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security in de Dieselstraat in Volendam.
14: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
15: Het is herfst en wij kleuren.

Lekkere gouden ouwe, Toy van de Casuals. Welkom terug, beste luisteraars, bij dit tweede uur van Terug in de Top 40. Voor degenen die het vorige uur niet geluisterd hebben, ja, die hebben wat gemist natuurlijk. Maar ik ben Klaas Bon, folks, en ik ga dit uur nog de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. We zijn begonnen met de Casuals. Dat was een Britse popband uit Lincoln. Ze zijn vooral bekend om hun hit Jessamine uit 1968. Nou, dit vind ik ook een hele leuke trouwens, hoor. Ja, hij heeft nog 4 weken lang in de top 2000 gestaan. Dan gaan we verder met een mooi nummer van Bad English. De band heeft maar 3 jaar lang bestaan. De frontman was John Waite, wel bekend van The Babies. Hier is het prachtige Time Stood Still.

Something in the Water is een nummer van Brooke Fraser. Brooke is een Nieuw-Zeelandse singer-songwriter. Fraser nam pianolessen tussen haar 7e en 17e levensjaar. Ze begon met het schrijven van liedjes op 12-jarige leeftijd en leerde zichzelf op 15-jarige leeftijd akoestische gitaar spelen. Op 15-jarige leeftijd begon ze te schrijven voor het tijdschrift Soul Purpose en werd later in 2002 redacteur. In datzelfde jaar, op 18-jarige leeftijd, tekende Fraser een contract voor meerdere albums met Sony Music. Na een felle biedingsstrijd tussen platenmaatschappijen. Er werd gewoon om haar getrokken. Ze zagen het talent. Dan gaan we verder met drie favoriete nummers van niemand minder dan Piet Pot. En dan beginnen we met The Doors, met L.A. Woman.

Sorry Piet dat ik hem een klein stukje inkort, maar anders is het programma afgelopen zie. Dan gaan we verder met James Brown en Luciano Pavarotti. It's a man's world.

0: Det blir hurra.
1: Hipp, hipp, hipp, hipp.
0: Hurra!
1: Ja, leuk. Het derde nummer van Piet. Padje 4 van het Cocktail Trio. Het is natuurlijk wel terecht dat de man die het bier uitgevonden heeft geëerd wordt, hè? Ja, Piet die heeft een brief bij mij in de brievenbus gegooid. Dat kan natuurlijk ook, hè? Ik woon op Kerkstraat 4. Dus ja, je kunt hem ook vanuit je luie stoel sturen naar klaas.bond@ziggo.nl. Allemaal kleine letters, bond met een D. Ik zeg het nog één keer. klaas.bond@ziggo.nl. En ik woon op Kerkstraat 4. Dan gaan we verder met de mama's en de papa's. Met Dedicated to the One I Love.

Love in the World is een nummer van Dionne Warwick, uitgebracht in 1982. Het werd geschreven door de Bee Gees, Barry Robin en Maurice Gibb en het stond op Warwick's succesvolle album Heartbreaker. Onder andere ook geproduceerd door Barry Gibb. Barry verzorgde tevens ook de achtergrondzang op het nummer. Het was Warwick's derde single van het album na Heartbreaker en Take the Short Way Home. Het nummer haalde net de Billboard Hot 100 niet. Dan gaan we verder met twee nummers uit de stenen tijdperk. En dan beginnen we met Johnny Ray met Just Walking.

De tweede uit de stenen tijdperk, Island of Dreams, de Springfields. Het liedje is geschreven door Tom Springfields en uitgebracht in 1962. Het liedje stond 26 weken in de Britse Record Retailer hitlijst met een piek op nummer 5. Het is door vele artiesten gecoverd, onder andere door Johnny Tillotson, Mary Hopkins en Sundance en The Seegers. Dan gaan we verder met zo'n Engelse band die vooral in de jaren 80 zeer succesvol waren. En daar hoorde ook Talk Talk bij. Here is Such a Shame.

Bargafire, Danny Vera. Het liedje gaat over de nacht dat hij zijn vrouw voor het eerst kuste. Maar vervolgens ook in de gevangenis belandde. Vera vertelt, Sparkfire gaat over de tijd dat het niet zo goed met me ging. Ik dronk veel en in die tijd kwam ik mijn vrouw tegen. Misère en mijn grootste levensgeluk troffen elkaar op hetzelfde moment. Dezelfde nacht dat ik mijn vrouw voor het eerst zoende voor het huis van haar vriendin waar zij sliep, werd ik door de politie na te diep in het glaasje te hebben gekeken, ter ontnuchtering mee naar de cel genomen. Waarschijnlijk heeft deze ervaring me dit inzicht geschonken. Naast de single verscheen ook de video. Dan gaan we verder met Bad Moon Rising.

Bad Moon Rising, The Creedence Clearwater Revival. En daarmee is er alweer een einde gekomen aan deze aflevering van Terug in de Top 40. Hij wordt vannacht nog een keertje herhaald en dat is van 1 tot 3. Aanstaande maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond met rond 6'en. En ook vandaag sluit ik uiteraard weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Steve Miller met zijn band. En dan gaat het om het nummer Jet Airliner. Op de LP staat daarvoor Threshold. En een mooi gegeven is dat de hond van mijn zwager Kees Kiri, die begon altijd luid te janken met dit nummer. Hier komt hij. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle dagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eerst even weten hoe dat zit.
3: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
2: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
3: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
1: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie: smitduurzameenergie.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl. Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Maar waarom Veentorie?
6: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
5: Dus bij wie?
6: Bij Veentorie.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6 uur vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 3 mensen aan in een school in Warschau. En de 3 zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag door morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 bij Breukelen is weer vrij. Er staat nog wel file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
4: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
9: Het is herfst en wij kleuren.

is zaterdag 10 oktober en het is weer tijd geworden voor een goed stukje country muziek. De opener kwam deze week van de Canadese singer-songwriter Logan Staats. Hij zong voor u Fireweed and Daisies. En dat kwam af van zijn nieuwe album Peacemaker. Mijn naam is Michel Koning, op techniek Marcel Hansen. Volgende artiest is John Gorka. Hier is hij met Mennonite Girl.

Dana Olesen, Back on Feeling Again. En het kwam van het album Breaking Easy 2017. Arthur Lane Doc Watson was namelijk Canadese gitarist, songwriter, zanger van bluegrass, folk, country, blues en gospelmuziek. Hij is geboren op 3 maart 1923 en overleden op 29 mei 2012. En ik luisterde van de week naar zijn album Around the Table Again uit 2002. En ik dacht bij mij, dit wil ik toch even aan de medemens laten horen. Er staan 17 nummers op en het is uitgegeven op het Sugar Hill Records. Doc Watson speelt hier samen met Richard Watson, Bob Lamar Hill, Joe Smothers en team Michael Coleman. En van het album Round the Table Again is hier Sugar Babe.

0: Thank you very
1: much. Thank y'all so much, folks.
0: Thank you.
1: We had a great time.
0: Thank you, folks. Good night, and God bless you.
1: Thank y'all.
2: Doc Watson. Ex-Colonel die heeft een spiksplinternieuwe single. Dit nummer is de eerste single die je uitbrengt op het label Sofa Burn Records. En bevat opvallend pedaal, steel, gitaarwerk van muzikante Sarah Jury. Sofa Burn Records is gevestigd in de Verenigde Staten. En aangezien ex-traditionele Amerikaanse countrymuziek maakt, helpt dit label hem zijn muziek digitaal beter te promoten en te verspreiden onder het Amerikaanse publiek. Net als zijn vorige albums is Yesterday's Man grotendeels gefinancierd met behulp van crowdfunderscampagne. En dat allemaal door zijn eigen fans. Ja, zo gaat het tegenwoordig. En dat is gewoon triest dat de artiesten gewoon hun kop amper boven water kunnen houden. Maar het is zoals het is. Hier is de nieuwe single van ex-Connolly.

0: Ex-Connolly, de nieuwe single. Heel mooi. We zijn toegekomen aan de drie van Ats Veerman. Wat heeft hij meegenomen? Noel Cassidy, de Gypsy Rover. En dan blijven we toch een klein beetje in Ierland. Corporal Lund en de Hurting Albertans. Maar we beginnen met 49 Winchester. Slowly.
1: Dit is de Greatest American Country Top 3. En dit is nummer 3.

De drie van Ats Veerman. Ze waren weer top, Ats. We gaan verder met de Amazing Rhythm Aces. Ik had hem al eens een keer gedraaid. En ik ga hem gewoon weer, draaien. Want het is gewoon een mooie plaat. Last Letter Home. En het komt van het album Took and Do It Too uit 1977.

No One Knows My Name. En dat was de Amerikaanse muzikant Mark Sibilia. En dit was zijn nieuwe single. En ik vind het heel mooi. Het volgende nummer is van Lorenzo Antonio. Como Menterte. Het nummer valt specifiek binnen het genre ranchera. En dat is een traditionele Mexicaanse muziekstijl die nagenoeg altijd wordt begeleid door een mariachi-band. Met instrumenten zoals trompetten, violen, gitaren en een vihuela. En dat is een historisch snaarinstrument met fretten dat qua vorm sterk lijkt op een gitaar. Alleen is hij kleiner met maar 5 nylon snaren. Hier is Lorenzo Antonio.

0: Nitty Gritty Dirt Band, Long Hard Road. En het kwam van het album Plain Dirt Fashion uit 1984 alweer. Als ik jou niet had gekend, dat is een gevoelig romantisch Nederlandstalig lied van de Betuwse singer-songwriter Dick van Altena. Uitgebracht in 2014. Het nummer is een duet met zangeres Karen van Kessel. En dat is natuurlijk de wederhalf van Maywood. Het nummer Als ik jou niet had gekend staat op Dick van Altena zijn album Novemberwind. Nederlandstalig, mensen, komt-ie.
1: De beste Americana en country muziek hoor je bij Michel Koning in Americana en Country Classics. Iedere zaterdagmiddag tussen 5 en 6 bij de lokale omroep Volendam. Dick van Altena.

0: Dick van Altena.
1: Je hebt die man toch al stem mee?
0: Ja, prachtig. Vind ik ook. Het is geen wereldzanger, maar...
1: Hij heeft gewoon wat.
0: Ja.
1: Ik weet het niet.
0: De volgende plaat, weet ik van de week, kreeg ik van mevrouw een WhatsAppie in... met een screenshot van de radio.
1: Van je vrouw?
0: Ja. Ellen Langley, zegt ze, dit is wat voor jou. Dus ik luisterde en ik stuurde daarna terug. Helaas. Ik zei, dit is pop country. Toen zei jij weet ook altijd wat. Hè? Altijd commentaar. Ik zei, maar maakt niet uit. Ik ben de ik was niet.
1: Is nu over?
0: Die staat nu gewoon in de top 40, weet ik, wat je tegenwoordig hebt.
1: Ook al 24 weken in Amerika, nummer 1, hè, dit nummer.
0: Het zal, maar het valt wel onder de categorie pop country. Ja, ik draai het bijna nooit.
1: Ik zie het een beetje in de stijl van Lady Antebellum. Is het echt country? Is het pop? Ja, het zit er een beetje tussenin. Maar het is wel, ik vind het toch wel country.
0: Je kan er naar luisteren, want anders had ik hem niet gedraaid.
1: Nee, helemaal waar.
0: Dus, maar ja, goed, ik heb beloofd dat ik hem zou gaan draaien. Dus dat ga ik ook doen. Dus hij staat al zoveel weken... In Amerika.
1: Ze hebben ze overtroffen trouwens. Ze stonden 21 weken op nummer 1. Met All I Do I Want For Christmas of zo. En zij staat nu al nog steeds trouwens op nummer 1. Volgens mij al de 23e week. Op nummer 1. Gewoon met dit nummer. Met één nummertje.
0: Ja.
1: Maar ja, het luistert gewoon lekker weg. En nou komt eindelijk, gaat het in Nederland ook een beetje gebeuren. Dat de country muziek een beetje gaat doorbreken. Zou eens een keer tijd worden, eerlijk gezegd. Wij doen ons uiterste best al, hoeveel jaar doen we het al? Michel, jij al 2-3 jaar. Ik heb zeker al 25 jaar.
0: Op je eierenstok. Met je 2-3 jaar.
1: Nou, laten we zeggen, we doen het al best wel lang. Om een beetje de country muziek een beetje een nieuwe impuls te geven. En dat gaat nu eindelijk een beetje gebeuren. Eindelijk.
0: Nou, country leeft onder de jongeren leeft het niet zo erg.
1: Ja, de country, we zeggen ook tegenwoordig, Beyoncé is ook country, maar Beyoncé is geen country.
0: Nee.
1: Je hebt wel een country CD gemaakt, totaal geen country. Je moet terug naar de roots, echt een Alan Jackson, George Strait, dat soort dingen allemaal, dat is country muziek. En Hank Williams, al die John Denver, noem maar op, dat is country muziek. Maar ja, het gaat nu wel een beetje gebeuren allemaal. Ik ben er blij mee.
0: Ja.
1: We hebben een nieuwe countryzender er ook bij gekregen. Ook dat nog. Dus gaat de goede kant op.

0: Ja.
1: Je krijgt ze allemaal overtuigd.
0: Ja, zeker, zeker.
1: Nou, we gaan hem draaien. Ella Langley, Choosing Texas. En het is een single volgens mij. Want het album, zij heeft volgens mij nog geen album.
0: Nog geen album, nee.
1: Dus ja, en ik ga ook denk ik wel even afkondigen. Want ja, de tijd zit er gewoon op. Ik ga Marcel natuurlijk bedanken. En natuurlijk ook Ferdinand Bogaert voor de techniek. Jullie voor het luisteren en beleven in welzijn. Tot de volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasja Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
2: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
3: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
4: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n twee. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
5: Moet je naar geen nieuwe website?
6: Ventori bouwt websites die scoren. Geïntegreerd met AI. Makkelijk te beheren en goed vindbaar.
5: Bij wie?
6: Bij Ventori.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. Twee dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je geld krijgen voor je thuislaadsessies. Ook als je werkgever je laadkosten al betaalt. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Tel me IT uit Volendam regelt het. persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
12: Het is herfst. En wij kleuren.

0: 7 uur.
1: Tussen 6 en 7.
0: Presenteert Love Radio. Experience of a lifetime. De gezelligste, de mooiste, de leukste.
1: De allerbeste countryplaten ooit gemaakt.
0: De Country and Western Experience. Met Marcel Hals.

kan het niet vaak genoeg zeggen. Wat had deze man een geweldige strot. Goedenavond, dames en heren, countryliefhebbers. Het is weer zaterdagavond bij Lof Radio. En ik heet hier weer. Ik ga het even anders proberen. Nee, maakt niet uit. Het blijft even erg. Ik heet weer van harte welkom bij de Country and Western Experience. Mijn naam is Marcel Hansen. Ik neem u weer mee met een vol uur. Country, folk, Tex-Mex, bluegrass, singer-songwriter en Cajun muziek. Wat heb ik vanavond voor u meegenomen? Onder andere Beausoleil samen met Nathalie Merchant. Mark Knopfler in duet met Emmylou Harris. Israel Nash. We hebben de Woolpeckers. Dolly Parton. Gordon Lightfoot. Carter Faith. Scotty McGreery. Paddy Tracy en de Susto String Band. De persoonlijke top 2 is iedere week afkomstig van niemand minder dan de countryliefhebbers Hans en Sandra Veerman. En voor de cd van de maand is gekozen voor de Two Braids. En die is van... Ja, dit gaat toch even beter, gelukkig. Van Hans en Sandra Veerman. Voor de cd van de maand is gekozen voor de Two Braids and the Truth. Maar tribute to Willie Nelson en die is van Ty Myers. En we openen vanavond de uitzending met Sombras Nada Más van de Mavericks. En die was afkomstig van de cd En Español. Mooie cd trouwens, een van de laatste. Wij gaan naar de volgende plaat. En die is het wordt een duet tussen een band en een zangeres, maar wel mooi. De formatie Beausoleil doet vanavond samen met Nathalie Merchant The Little Darling. En die komt van het album The Alligator Purse.

iedere zaterdagavond om 6 uur is het voor de countryliefhebbers de tijd om hun oor aan de radio te kluisteren. Want dan presenteert Marcel Hansen de Country and Western Experience bij de LOVA. De beste country uit het beste en nog veel meer. Ja, de Country and Western Experience, zaterdagavond, 6 uur, met Marcel Hansen bij de LOVA.

0: All the way from England hoorde u de Woolpeckers. Erg goed trouwens, mooie plaat. Hillbilly Rock, Hillbilly Roll. Dat werd trouwens nog door Kees Kienekeertje nog in het Nederlands nagedaan. Hier in Volendam trouwens. Dat kwam van de CD de Emmer Dance. Daarvoor had ook een heel mooi duet tussen Mark Knopfler en Emmylou Harris. Het heette The Red Stagger Wing. Kwam van het album All the Road Running. En ook een mooie tussen Beau Soleil en Natalie Merchant. U kent natuurlijk die zangeres in van Motherland. Ze deden deze keer Little Darling van het album The Allocated Purse. Ik had al beloofd, een tijdje beloofd, dat ik ook natuurlijk even een mooi plaat moet draaien van Dolly Parton. En ja, ze is natuurlijk overleden een paar weken geleden. Wij zijn natuurlijk ook even ertussen uit geweest. Wij waren toen in Ierland. Vorige week hadden we wat technische problemen. Maar vanavond ga ik hem echt even draaien. Ik vind dit één van de mooiste platen van Dolly Parton. Het is geen bekende plaat. Maar wel een, voor de fans onder ons, die gaan dit zeker mooi vinden. Het komt van het album The Halos and Horns. Speciaal voor Dolly Parton. Hier is Hello God.
1: Hello God, are you out there?

En het is allemaal nieuw, maar wel goed. Je mocht luisteren naar de Susto String Band met Friends, Lovers, Ex-Lovers. Tussen haakjes, whatever. En kwam van de cd, even kijken, Susto. Daarvoor hadden we Israel Nash. Vroeger heette hij trouwens nog Israel Nash Gripka. Met een hele mooie trouwens, Meyer Kenyon. Kwam van zijn nieuwe cd, The Rain Plants. En we hadden ook nog Dolly Parton met Hello God. En die kwam van de cd The Halos and Horns. Dan gaan wij naar de Discovery World Music vanavond. We gaan naar Vasiliki Papatasinitsiou, Corfu, Griekenland. Ja, we gaan het even een beetje hebben over niemand minder dan Vicky Leandros. Ze werd geboren op Corfu op 23 augustus 1949. Ze is een Grieks-Duitse zangeres. Naast Grieks en Duits heeft ze ook veel nummers in het Frans en Engels gezongen. Ook nam ze trouwens nog verschillende nummers op in het Japans, Nederlands, Italiaans en Spaans. In totaal heeft ze bijna, ik ga niet overdrijven nu wat er nu staat, 80 albums uitgebracht. Vicky Leandros raakte internationaal bekend door haar deelname natuurlijk aan het Euro Song Festival. In 1972 werd ze in Luxemburg uitgezonden naar het Songfestival en ze won natuurlijk met het nummer Après Toi. In 1972 had ze een nummer 1 hit in Nederland en Oostenrijk met Ich habe die Lieben gesehen. Verder zijn natuurlijk de slagers Theo Wir fahren nach Lotz, haar grootste hit trouwens in Duitsland, en Die Bijouki Klang door die Sommernacht, twee van haar bekendste nummers. In 2003 volgde een album met liederen van Mikis Theodorakis. En in 2005 was het een jubileumjaar voor Vicky. Ze stond 30 jaar op de planken en vierde dit met een dubbel cd met haar grootste hits en enkele nieuwe tracks. Op 6 juli 2007 trad ze op, trouwens bij André Rieu, op het Vrijthof in Maastricht. En in mei 2019, bijna na 47 jaar artiesten zijn geweest en 80 albums, trad ze weer op voor een nieuwe Luxor in het theater in Rotterdam. Gastoptreden met onder andere George Dalaras. In augustus 2022, een paar dagen na haar 70ste verjaardag, kondigde zij aan dat ze binnen een afzienbare tijd haar muzikale carrière zou beëindigen. Leandros heeft 3 kinderen en ze is trouwens 2 keer getrouwd. Vanavond even een speciale plaat voor me over, buurvrouw. En dit was een nummer, liet ze even voor een paar weken geleden aan mij horen. Want dit was een nummer van haar vader. Haar vader Schieterhout. En die zei, als dit nummer aanging, dan ging mijn vader helemaal uit zijn plaat vandaan. Dat was zo gezellig. En ik kon het nummer eigenlijk niet eens. Het is weer een tijdje terug. Ik zit volgens mij rond 1975 met dit nummer. Het komt van het album Ich liebe das Leben. Vanavond mag u naar luisteren naar een aparte plaat van Vicky Leandros. Dat vind ik leuk. Maar luister maar eens goed naar Wijs toe voor als die traumen zitten. Kom maar!

toch had hij die schietruikjes toch wel een beetje verstand van even goed vroeger. Ik vind een mooie plaat trouwens. Serieus, Alice. Echt leuk. Voor speciaal natuurlijk voor je vader van het album Ich liebe das Leben hoorde u Vicky Leandros met Weißt du, woraus die Traumen singt. Jawohl. We gaan naar een mooie gouden oude country classic. En vorige keer deed ik eigenlijk een coverversie daarvan draaien. Nou ga ik echt even het origineel ervan draaien. Die is namelijk van Gordon Lightfoot. En die komt van de gelijknamige cd, The Early Morning Rain. Ga maar even luisteren. Mooi.

naar het jaar 1979 met Gordon Lightfoot met de Early Morning Rain van een gelijknamig album. Ja, ik hoorde dat in een serie, ik weet niet eens meer welke. Maar, jezus, ik had hem nog nooit gehoord, ik vind het mooi. Gordon Lightfoot, die heeft nog een schat aan platen achtergelaten, geloof mij. We gaan naar de USA Country Billboard CD van de maand. Er is een nieuw album uit van een onbekende zanger. Tenminste, het is een, volgens mij is het een onbekende zanger. Maar hij heet Ty Myers. En die heeft een tribute-cd gemaakt speciaal voor Willie Nelson. En die heette The Two Braids and the Truth. My tribute to Willie Nelson. Er staan drie echt bekende platen op. Maar hij, voor de rest heb je gewoon zijn eigen nummers in een nieuw jasje gestoken. Ik ga vanavond even een bekende draaien. Omdat dit ook in zo'n mooi jasje, ook instrumentaal, met orkest erbij, wordt gestoken, wat je niet vaak meer hoort. Hij doet het trouwens even samen met een zangeres. En die zangeres is Carter Faith. Luister maar even en ook luister even naar die prachtige opbouw van dit nummer. Always on my mind.

Het is allemaal net uit. Maar wel goed, hè? Ty Meyers in duet met Carter Fate van zijn nieuwe cd The Two Braids in the Truth. My Tribute to Willie Nelson hoort u. Ja, ik is zeker een van de mooiste uitvoeringen van Always On My Mind. Prachtig! En natuurlijk

0: nieuwe Scotty McCreery met The Cap in the Solo van het nieuwe album The Rise and the Fall. Na de klok hebben wij natuurlijk de Muziek BV met Rob the King in presentator natuurlijk onze eigen Jaap Mol. Jaap, wat kunnen we een beetje verwachten na de klok van 7 uur?
1: Nou, ik heb een heerlijk programma meegenomen. Veel nieuw werk heb ik vandaag.
0: Kijk.
1: Ja. Zo deze rond die tijd na Sinterklaas en na Kerst, dan komt er toch ontzettend veel mooi nieuw werk komt er allemaal boven.
0: Inderdaad, ja.
1: Zoals trouwens, ik heb een hele mooie, ook twee nieuwers van onze eigen Volendamse artiesten. Emily van Leeuwen, I Don't Know. Ik heb Blanco, die heeft ook een splinternieuwe Love Will Bring You Home. Allemaal weer een beetje in onze stijl, een beetje dat country-achtige akoestische.
0: Daar gaan we even aan, Jaap.
1: En zo het hele avond door. Eren Eldrin, prachtige The Ballad of Delilah Green. Nee, dat wordt een genieten vanavond. Even na de Country and Western Experience kunt u nog even 2 uur heel genieten.
0: Nou, lekker. Ja. Dus blijf luisteren. Mensen, na de klok van 7 uur, de Muziek BV met Jaap Mol. En natuurlijk Rob the King als technicus. Een van de beste technici die we ooit gehad hebben trouwens. Jaap, waar of niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Hij is nu helemaal goed ingespeeld. Hij is opgewarmd. Ja. Het gaat helemaal de goede kant op. Dus...
1: Wacht maar af. Wacht maar even het volgende uur af wat er allemaal gaat gebeuren.

0: gebeuren. Dat geloof jij niet.
1: We blijven luisteren naar de klok van 7 uur naar de Muziek BV. Lekker. Ik ga er nog eentje draaien. En ja, deze zanger heet Paddy Tracy. Die trad op trouwens na Derek Ryan. En ja, hij stond daar maar in een hoekje met een banjo te spelen. En officieel heb je gewoon echt een officiële band. We vonden het trouwens heel jammer dat hij niet echt met een band mag optreden. Maar ja, toen was het inmiddels was het, rond 2:15 s'nachts daar in Donegal. En ja. Hij mocht wel optreden, maar dan wel in beperkte solo, niet met de harde muziek. Maar hij heeft wel een schat aan muziek achtergelaten, deze man. Dus nog een jonge jongen. Ga maar eens even bekijken op YouTube. Hij komt uit Ierland vandaan. En ja, hij heeft zeker echt leuke platen gemaakt. En ik ga er vanavond eentje draaien. Die zeker de dansvloer even volgen hoorde trouwens. Wij waren trouwens daar ook bij met Derek Ryan. En we staan ook nog op de film. Dus u kunt vanavond nog even kijken tot wij er nog waren met Derek Ryan. We zijn niet helemaal veel in beeld, maar we zaten er wel bij. De nieuwste clip van Derek Ryan. Erg leuk. Ik ga afsluiten met deze plaat van Paddy Tracy. Die heet Charlie's Bar. Veel plezier direct naar met Muziek BV. Ik ben de volgende week weer. We sluiten af met Paddy Tracy. Het wordt weer gezellig. Jongens, dan gaan we eruit. Iedereen, tot de volgende week. Hoi!

0: is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en altijd dichtbij.
2: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
3: Nou ja, niet nou.
4: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
3: Nou ja, niet nou.
5: Moet je naar je nieuwe webshop?
6: Venturi bouwt webshops voor ieder bedrijf. Alles in één dashboard en gekoppeld met jouw voorraadsysteem.
5: Bij wie?
6: Bij Venturi.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis, waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laat haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zegen naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts 1/2 uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Het is herfst en wij

Een hele goede avond en welkom bij de Muziek BV. Het is zaterdagavond 10 oktober, net iets over 7. En we gaan er een hele mooie muziekavond van maken. Ik heb hele leuke liedjes meegenomen. Emily van Leeuwen heb ik meegenomen, Dolly Parton. Ja, Blanco onder andere. Ja, en de rest houden we nog even geheim. Mijn naam is Rob Koning en ik ga lekker door met een liedje van Brennan Lee en Blue Skies and Rain.

Ja, dit was de Bean Song van Crandall Creek. En Crandall Creek is een dynamische bluegrass ensemble die bekend staat om zijn rijke harmonieën, bekroonde musicaliteit en doordachte songwriting die traditie verbindt met frisse, hedendaagse invloeden. Opgericht door wijlen Jerry Andrews, wiens visie, songwriting en toewijding de identiteit van de band hebben gevormd, blijft Crandall Creek zijn nalatenschap eren via muziek en optredens. Tegenwoordig heeft de band een uitzonderlijke bezetting, waaronder Dustin Terpenning, banjo en mandolin, Saul Nielsen, bas, Megan Paulette, leadzang en Edwin McCoy, viool. Het jaar 2024 bleek een mijlpaal voor Crandall Creek, gekenmerkt door zowel creatieve prestaties als brede erkenning in de industrie. De band bracht het bejubelde album I Love Something uit, waarop verschillende succesvolle singles werden opgeleverd, waaronder Peace, Just 18, Little White Church, Don't Cry Mary en Love the Thrill. Deze releases helpen de band naar nieuwe niveaus van zichtbaarheid en erkenning te brengen. En heeft u een verzoekie, dan kunt u bellen of whatsappen via het nummer 0299-369916. Ik herhaal 0299-369916. En wij gaan verder met de band William met de Valley Ramblers. En ik heb daar twee liedjes van meegenomen. Ik heb daar een liedje van Ghost of the Memory en Fire on the Mountains. En we gaan beginnen met Ghost of a Memory.

Ja, dit was Valley Ramblers met Fire on the Mountains. En ik ga lekker door met een single van de Volendamse Emily van Leeuwen. En zij heeft een nieuwe single uitgebracht op 29 april jongstleden. En die single heet I Don't Know. En het gaat over het gevoel verloren te zijn. Op zoek te gaan naar betekenis en iemand te vinden die je helpt de schoonheid van kleine dingen te zien. Nou ja, die gaan we dus lekker draaien. Emily van Leeuwen met I Don't Know. En daarna ook nog een liedje van Dolly Parton met Deportee.

Ja, dit waren de Mannen met Baren, een Nederlandse folkband. En ja, die hebben in 2022 hun plaat Blue Mountain Trail uitgebracht. En daar heb ik het liedje van Louis Combs. Ja, en de Third Time Out, dat is een Amerikaanse bluegrass band. Die werd in 1991 opgericht in Cumming, Georgia. De band bestaat uit Russell Moore, leadzang en gitaar, Kate McKinnon, zang en banjo, Nathan Aldridge, zang en viool, Wayne Benson, zang en mandoline, en Colton Baker, zang en bas. En heeft sinds 1991 13 albums en 2 greatest hits collecties uitgebracht. En ik draai van de CD Putting New Roots Down uit 2005, draai ik het liedje Gracie Arms.

0: Ja, goedenavond. Welkom. Hier ben ik weer. Goedenavond, Rob.
1: Ja, goedenavond.
0: Rob viel even voor mij in, maar dat ging helemaal goed. Oké, Rob, dankjewel. Je hebt al een verzoekje aangevraagd, ja toch?
1: Ja, ik heb het al gezegd. Of de mensen een verzoekje hebben. Nou, kunnen ze dan even WhatsAppen via het nummer 0299-369916.
0: Oké. Dus huppakee, klim in de telefoon en stuur een WhatsAppie. Ja, het laatste nummer dat we draaiden, Rob, dat was, ik vond trouwens dat nummer van Mannen met Baren, Louis Collins, vond ik ook een heel mooi nummer. En Blanco was dit laatste nummer wat we draaiden. Love Will Bring You Home. Het is een splinternieuw single, is pas uitgekomen. Blanco natuurlijk heeft een also AK ook weer namen als Jan Schilder en Jan de Witte. Geboren in 1988. Nederlands zanger, muzikant, tekstschrijver, producer, componist. En opnameregelaar in zijn studio. Maakt voor heel veel mensen, neemt hij in zijn studio plaatjes op. En nadat hij in verschillende bands had gezeten, besloot hij in 2019 solo te gaan onder de naam Blanco. En hier zong hij en speelde hij en schreef hij en hij produceerde dit nummer, dit prachtige nummer. Love Will Bring You Home. Aaron Enderlin, die werd geboren en die groeide op in Conway, Arkansas. Ze verhuisde naar Nashville om aan de MTS University te studeren en een carrière als artiest en songwriter na te streven. Ze schreef veel nummers voor andere artiesten, onder andere bijvoorbeeld The Monday Morning Church van Alan Jackson en Last Call. Dat werd weer opgenomen door Lee en Womack en bereikt in 2008 de nummer 14 in dezelfde hitlijst. Aaron Enderlin die heeft ook een nieuwe single uitgebracht en dat is The Ballad of Delilah Green.

0: heette deze band?
1: Deze band heette The High Kings.
0: Ja, en hoe vond jij dit liedje?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb dit nog gehoord, maar het was alleen zang.
0: Ja.
1: En dat, nou, ik vond het wel een leuk liedje hoor.
0: Ja, en dat noemen wij a cappella zingen. En dat is fantastisch mooi. En dan toevallig, morgenavond ga ik naar het muziekgebouw. En daar heb je dan ook altijd van die koren zangen. En daar heb ik een concert van dit soort muziek. En dat zingen ze dan alleen a cappella met 24 man op toneel. Nou, dan weet je niet waar je het zoeken moet. Zo fantastisch mooi is dat. Ja. Dus er bestaan mooie dingen. En dan moet je niet denken dat ik gek ben. Want de hele zaal is uitverkocht.
1: Pop.
0: Dus dat is prachtig mooi. Dat zijn van die kamerkoren. En dat is Kamerkoor Amsterdam. Onder andere a cappella Amsterdam. Nee, is prachtig. Voor alle mensen die denken bij zichzelf. Nou, ik heb alles al gezien. Nou, ga daar maar eens heen. Dus genieten. Vlak hier even verder. Aan de muziekgebouw aan het IJ. Oké, Lone Star, daar gaan we mee uit. En Lone Star, dat was een band. En met gewoon een man met een geweldige stem. En dat was, waar ben je vriend? Richie McDonald. En die man heeft een geweldig geluid. Heeft Lone Star naar een ongekende hoogte gebracht. Hij is eigenlijk in 2007 gestopt. En toen is de band ja nooit geworden meer wat het was. Heel jammer. Ik wil een nummer draaien van hun cd I'm Already There. En hetzelfde titelnummer. I'm Already There. Tot na 8 uur bij de Muziek BV.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
1: Oeh jeetje, Mari. Wat is er nou weer los?
0: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: De Stadskrant is uitgegroeid tot het best gelezen medium van de gemeente Edam-Volendam. Met een oplage van inmiddels ruim 15.000 kranten vallen wij in alle brievenbussen van de gemeente. Zo niet? Bel dan even naar 0299-315370. De Stadskrant. Een betrokken krant met inhoud.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmascheurs.nl.
6: Maar waarom Ventori?
7: Een betrouwbare en ervaren partner voor het bouwen van websites, webshops, AI-toepassingen en automatiseringen.
6: Dus bij wie?
7: Bij Ventori.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Waar tot voor kort stellingen vol kaas stonden, is het 18e-eeuwse pakhuis aan de Voorhaven in Edam inmiddels omgetoverd tot Dwars. Een winkel gevuld met bijzondere interieurartikelen, leuke en unieke cadeaus en gadgets, maar ook met vinyl en pick-ups. Wil jij dit met eigen ogen zien? Kom dan naar Dwars. En als je bij Dwars bijvoorbeeld je favoriete muziekkeuze beluistert, of even helemaal wegdroomt in hoe je je huis opnieuw leuk kan aankleden, bestel je een lekkere kop koffie of thee en kom je even helemaal tot jezelf. Dat is Dwars. Interieur, cadeaus en vinyl. Je beleeft Dwars aan de Voorhaven 29 in Edam, naast het Bakhuis. Of digitaal via dwars-edam.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Start de motor! De boerderij wacht.
9: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
10: Piepschuim, maar dan biobased.
9: Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
10: Even serieus. 4 keer per jaar de vakantie, alle verdagen werken, zonnepanelen in een elektrische auto met eigen laadpaal. Nou moet ik eens even weten hoe dat zit.
11: Nou, gewoon. Ik heb een thuisbatterij van Smit.
10: Thuisbatterij? Wat is dat dan weer?
11: Erg simpel. Je slaat je eigen stroom op en verkopen het weer. Gewoon top.
12: Wek jij ook meer stroom op met je zonnepanelen dan dat je verbruikt? Denk dan aan een thuisbatterij van Smit Elektrotechniek. Meer informatie smitduurzameenergie.nl.
13: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
14: Het is herfst en wij kleuren.

Ja, prachtige plaat. Welkom terug in de Muziek BV. En prachtige plaat van A.G. Lee en Blue Summit. Matterhorn. En als je dan denkt bij jezelf, ja, dit is best wel volgens mij heel oud. Nee, het is gewoon splinternieuw opgenomen. 2026. En de plaat heet Cover to Cover. Ze hebben gewoon een aantal oude liedjes een nieuw leven ingeblazen. Maar niet op een manier dat je denkt bij jezelf, nou, dit is splinternieuw. Nee, het klinkt lekker oud. Heel mooi. Van Eaton bracht in 2009 een mooie plaat uit. Ik heb trouwens een heel mooi verzoekje binnen van Jan Plat. En dat komt na deze twee plaatjes. Maar Van Eaton die bracht in 2009 een prachtige plaat uit. Blood on the Ground. En ze hebben het samen. Van Eaton schreef de nummers en Del McCorney Band die heeft het allemaal verzorgd en opgenomen. En Van Eaton heeft het gezongen. Maar het is een wonderschone cd, krenten uit de pap. Ik draai het nummer Toe the Line.

0: Ja, Kenneth Patton-Gale en Joey Ryan. En met andere woorden, heden zij de Milk Carton Kids. Dit duo dat bracht een cd uit in 2011, na eigenlijk een beetje mislukte solo-carrières. En die heette Prologue. En hun eerste studioalbum en de eerste release onder de groepsnaam Milk Carton Kids. Ja, de San Francisco Chronicles die beschreef Prologue als bitterzoet en prachtig mooi. En na de release ging het duo als hoofdact op tournee door Noord-Amerika. There By Your Side van het album werd uitgeroepen tot de nationale Public Radio Song of the Day. Dat is een grote eer. Ik heb een verzoekje binnengekregen en dat is een verzoekje voor Charlie Pride. En Charlie Pride, ja, dat is een donkere zanger. In de countrywereld hebben we niet zoveel van de donkere zangers. En laat staan dat er van donkere zangers veel zijn doorgebroken. Maar Charlie Pride, die kocht op zijn 14e jaar een gitaar. Hij werd eigenlijk ontdekt door een gevangenisbewaarder op.
1: Oh.
0: Ja, dat klinkt een beetje gek. Maar die hoorde hem en die zei, wat kun jij mooi zingen, jongen. Je moet een carrière gaan maken. Maar zijn vader, dat was een katoenboer. En die hield niet van blues. En meestal zijn die donkere mensen in Amerika dat ze van de blues houden. Maar zijn vader had een hekel. Totaal hekel aan blues en hij wilde geen B.B. King horen. Dus ze zaten elke avond te luisteren naar de Grand Ole Opry. En naar artiesten zoals Roy Acuff en Hank Williams en Ernest Tubb. En dat waren de grote muzikale voorbeelden van de jonge Charlie. Ik heb een enorme favoriete song. Maar Jan Plat die vraagt een liedje aan. En dat is...
1: I have... To offer you is me.
0: Ja, all I have to offer you is me.

0: Ja, Gene Clark, die schreef het Try It So Hard. En de Flying Burritos, die brachten het uit in 1971. En uiteraard Sneaky Pete op de steel guitar. Ja, Rob, jij lacht erom, maar zo heette die man. Sneaky Pete. Trouwens een heel, heel beroemd sessiemuzikant. Heeft ontzettend veel nummers ingespeeld. Brengt ons een stukje... Excuus. Een stukje PX-agenda, want vanavond, als je dus geen niks te doen hebt, dan kun je nog altijd, en dat is gratis entree, naar de PX Muziekfabriek. Want die presenteert deze avond muziektalenten uit Edam, Volendam en de omgeving. En deze avond staan de volgende acts op het podium. Mathilde,
1: Tol,
0: Storm Snook en Jennifer Karsten. Art Three Sonate en D3 Lay en Mixed Up. Ja, en dat zijn goede bands, want die worden allemaal een beetje in de gaten gehouden en gecoacht door onder andere Nancy Guit, Nico Tol en Simon Tol. En noem maar op. Dus ja, het is best leuk om eens eventjes te zien hoe de jonge talenten toch gevormd worden voor een muziekcarrière. Dus het is om 8 uur begonnen. Nou, als je om 9:01 gaat, is het geen probleem.
2: Daarom, volledig gratis ook.
0: Ja, dus heerlijk om even uit te zijn. En morgen, dan hebben we natuurlijk in de PX...
2: Ja, morgen hebben we Harmen Veeman met My Songbook. En de deuren gaan open morgen om 2:00 middags. En de aanvang is om 3:00. En de zaalindeling is Nachtclub. En ja, de tickets zijn €15 per stuk.
0: Ja, dus 2-3 glaasjes bier, dan heb je dat weer verdiend. Zaterdag 17 oktober, dan hebben we dus... En de zondag 18 oktober is het Kunstkijken in Volendam. Ja, Kunstkijken Volendam organiseert het jaarlijks in oktober in een kunstroute. En wil kunst uit de gemeente Edam Volendam in brede zin promoten. Door kunstenaars een podium te bieden waarop zij zich kunnen presenteren. Op die manier willen wij de creativiteit stimuleren en bijdragen aan de ontplooiing van de vele talenten in onze gemeente. En de organisatie wil zo tevens het belang van de kunst in onze laatste samenleving uitdragen. Dat is dus volgende week weer in de PX. De hele dag kunt u daar een bezoek brengen. En wilt u nou meer info, dan kun je altijd even naar www.kunstkijkenvolendam.nl www.kunstkijkenvolendam.nl. Dan hebben we de Jozef. Daar is vanavond spelen daar de Dublin Legends. Die zijn om 8:00 begonnen, denk ik. Ja, Rob.
2: Half negen.
0: Nou, dat is nog maar pas. Dat kun je nog heen. Vliegt vlug. Vliegt vlug, ja. Dus op 24 oktober dan hebben we dat grote bier- en kermisfeest, de kermis afterparty.
2: Ja, en de DJ's Roy Veeman en Jan Schoen en diverse gasten en kermisartiesten beloven het weer een ouderwetse kermis afterparty te worden.
0: Ja, dan gaan we meteen een end verderop van volgende maand, 28 november 2026. Dan hebben we een super tribute. Dat is dus de Supertramp Tribute Band. Supertribute is in 2011 opgericht met als doel de prachtige muziek van Supertramp voor een zo breed mogelijk publiek ten gehoor brengen. En inmiddels zit de Supertramp Tribute Band. Dan hebben we nog de agenda van de Harmonie. En in de Harmonie is ook de Kunstmaand begonnen. En morgen hebben we dus... in samenwerking met de Kunstmaand Edam Volendam, de On, oftewel Zichtbare Vrouw Expo. En live DJ-songwriter in de Harmonie in Edam. En om 4:00 dan speelt Eve Loezooi, als ik het goed zeg. Loezooi, ja. Rob, hoe zeg je dit?
2: Loezooi.
0: Loezooi. Oké. Louis Sau. Want die zingt Edith Piaf. En dat doet ze samen met Jay Vickers. Muziek Edam. Vanaf 4:00 tot 7:00 in de Harmonie in Edam. Oké, Dale M. Bradley. Ze werd geboren in Bell Country in Kentucky. Haar vader, dat was een baptistenpredikant in de kolenmijn. Zij groeide op zonder stromend water of elektriciteit. En ze zat in het laatste jaar van haar middelbare school. En ze leefde ook nog onder zware religieuze beperkingen. Omdat haar vader predikant was. Op 14-jarige leeftijd kreeg ze haar eerste gitaar. Waarbij ze een plectrum maakte van een plastic melkpak.
2: Oké.
0: Om zo op haar gitaar te spelen. Op school ontmoette ze Bradley, een jeugdvriendin van haar moeder. En die ook een nieuwe banddirigent op school was. Hij en zijn vrouw zongen in de zomer in de Pine Mountain State Park, gelegen in Pineville, Kentucky. Nodigde Bradley uit om samen met hen op te treden. En zo gebeurde het. En na een paar singeltjes werd ze toch een wereldberoemd singer-songwriter. Heeft heel veel geschreven voor andere bands. Dale en Bradley. Je kunt haar vergelijken met een Dolly Parton. Will You Think of Me? Komt van haar cd uit 1997. Van haar cd dus. East Kentucky Morning.

0: Ja, Randy Travis. Prachtig mooie plaat. Promised. Promises. En hij bracht het uit in 1987. Als een B-kantje eigenlijk, maar het werd een enorme hit. Komt van zijn cd Old 810. Ja, heb ik nog een kleine. Ik zeg het toch nog even, want ik zit hier om de maand met een... Met de trein. En de trein die vertelt een verhaaltje en dat wordt opgenomen. En dat is terug te zien op Groosk op Volendams. Ja. En dat is een podcast. En dan kun je op de YouTube kun je dat bekijken. Groosk op Volendams. En dan vertelt de trein, die kennen we allemaal in Volendam. Want hij schrijft ook altijd van die stukjes in de niveau. Vertelt hij een mooi verhaal of vier of twee of drie verhalen wat hij vroeger heeft meegemaakt. Heerlijk om te horen, heerlijk om mee te lachen. Het wordt gepresenteerd door Jack Pannekeet. En ik zit achter de camera, ja, maar het is echt leuk om te gaan luisteren. Maar woensdag 21 oktober, dan hebben we zo'n avond. Een Groosk op Volendam avond. En dat is dan gratis. Gratis kun je daar naartoe. De zaalindeling, dat is een theateropstelling. Dus ga daar eens een keer heen. Het is hartstikke leuk om Groosk op Volendam te zijn. De deur gaat open om 19:30. Dus woensdag 21 oktober. Rob en ik zeggen bedankt voor het luisteren. Volgende week dan zijn wij hier weer.
1: Ja.
0: En voor de rest, hele fijne avond. En wij zeggen dan met z'n tweeën, dankjewel en
1: dag. Dag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Het is nacht. Edam Volendam slaapt en Waterland doezelt. Toch is er één ondernemer die telkens wakker schrikt.
3: Hé, jeetje Kees, wat is er nou los?
2: Laat dat nou net die ondernemer zijn die de LOVE als reclamemedium over het hoofd zag. Adverteer bij de LOVE op de radio, kabelkrant of op de televisie en u slaapt veel rustiger.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd naar de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. Twee weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door onenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
5: Weet jij nou?
4: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
6: Concertvervoer.com. Voordelige busreizen naar festivals of concerten. Reserveer simpel online via concertvervoer.com.
7: Het nieuwe 100% NL magazine ligt nu in de winkel. Met op de cover Natasha Vroger en schoondochter Anne-Dominique in een openhartig interview over familie, liefde en een bijzondere band. Verder vind je inspirerende interviews, lifestyle, najaarsmode en te gekke winacties. Haal hem nu in de winkel of bestel via 100pmagazine.nl. 100% NL magazine. Gewoon het leukste blad van Nederland.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Het is herfst en wij...

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Je wilt ondernemen en niet bezig zijn met computers, storingen en beveiliging. Telme IT uit Volendam regelt het. Persoonlijk, professioneel en ISO 27001 gecertificeerd. Wij regelen de IT, jij je bedrijf. TELMI.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe televisie, wasmachine of koffiezetapparaat? Kom naar Stient Electro in Volendam. De specialist in elektronica, witgoed, audio, stofzuigers, keukenapparatuur en een verrassend groot assortiment lampjes. Ook voor deskundige reparaties en persoonlijk advies ben je bij ons aan het juiste adres. Van aankoop tot installatie en service, wij regelen het. Kies voor kwaliteit, service en zekerheid. Stient Electro in Volendam. Lokaal, betrouwbaar en

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. En daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen, meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Go Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
7: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
8: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
9: Ben je net de trotse ouders geworden van een zoon of dochter? Of een kersverse opa of oma? Dan wil je toch niet dat je kind of kleinkind iets overkomt? Meld je daarom nu aan bij Veerman EHBO Volendam. Wij leren je wat je kunt doen bij verstikking, brandwonden, vergiftiging of andere vervelende ongevallen met de kleine. We bieden ook een cursus leren reanimeren, inclusief omgaan met de AED. Je kunt alleen jezelf opgeven of met z'n tweeën. Bij groepen vanaf 6 personen mag je zelf de dag en tijd bepalen wanneer de cursus plaatsvindt. Wees wijs, wees voorbereid en meld je vandaag nog aan. WhatsApp naar 06-36-20-4684 of mail suzanneveerman@hotmail.nl.
10: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
11: Nou ja, niet nou.
12: Herkenbaar. Geen zorgen. Bij de Groot Volendam repareren ze alle merken auto's en bussen snel en vakkundig. En bent u toe aan een andere auto of bus? Dan zoeken zij de perfecte occasion voor u. U bent welkom in de showroom. Bel 0299-321928. Of kijk op degrootvolendam.nl. Ga dus naar de Groot Volendam, zodat je man niet aldoor zegt...
11: Nou ja, niet nou.
2: Het is herfst en wij kleuren jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag, jouw dag.
13: Welkom luisteraars, we zijn er weer. Deze avond. Het eerste nummer van...
14: You must have heard

Nancy Guit, die hoort bij de band van de Top 2000. En die bestaat uit leden van Blue Velvet en Fast Counters. Nancy Guit was ook de zangeres bij de band Fast Counters. Iemand die anders durft te zijn. En dit laat ze zien in haar kleding en performance. Op het album Elephant Child van die band zingt zij tegen zanger Johan Molenaar. En het volgende nummer had de perfecte single geweest in 2011. Fast Counters met At Your Feet.

have my baby. Would you marry?

afgelopen zaterdag optrad. De band is begonnen als een Jan Smit tribute band. Het is nu een 10-koppige cover- en faceband die ook vaak live

Coldplay. Met de gelegenheidsband Uncle Funko zong hij Viva La Vida. En John is ook wel een beetje samen met Annie Bond de muziek uit Amsterdam aan het laten zien. We zijn benieuwd of het wat gaat worden. Dit is Stefan van Zomaar. Dank voor het luisteren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT-ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT-ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
3: Welke droom heb jij als ondernemer? De wereld om je heen verandert razendsnel. Dat biedt je nieuwe kansen en groeimogelijkheden. Maar welke richting kies je daarbij? En maak je dan wel de juiste keuzes? NBC van Roemburg & Partners staat ondernemers al 30 jaar bij. Niet alleen op het gebied van administratie, belasting en accountancy, maar ook als sparringpartner om jouw groeiplannen te realiseren. En wij spreken jouw taal. Dus geen moeilijk gedoe, maar gewoon helder en duidelijk zeggen waar het om gaat. Dus, kom je binnenkort voor een belangrijke keuze te staan? Kies dan eerst voor NBC van Roemburg & Partners. Bel 0299-65-7060. NBC van Roemburg & Partners. De adviseur die je begrijpt.
4: Goede beveiliging begint bij één betrouwbare specialist. Lockmaster Security in Volendam combineert mechanische en elektronische beveiliging tot één compleet beveiligingsplan. Van betrouwbare cilindersloten en meerpuntsluitingen tot de nieuwste elektronische sloten, alarmsystemen, camerasystemen en kluizen. Wij beveiligen, certificeren en onderhouden uw woning of bedrijfspand van A tot Z. Dus zoek je een betrouwbare specialist? Kom naar Lockmaster Security. In de Dieselstraat in Volendam.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
5: Het is herfst en wij kleuren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij.

0: luistert naar de LVA op je werk, thuis of onderweg via de radio, internet, Love App of je smart speaker.
1: I want you to want me.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het Jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is herfst en wij kleuren.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag met Klaas Bontfolks.
1: Ja, ja, en dat is zo'n beetje elke week, hè? Van 3 tot 5. Dan is het tijd voor het in de top 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie er weer bij zijn. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden, maar ik draai er wel meer uit het verre verleden. We zijn ook weer in een ver verleden begonnen. In 1969 kwam Baby I Love You uit. Het staat op het gelijknamige studioalbum van de Canadese popzanger en songwriter Andy Kim. Het titelnummer bereikte de 9e plaats in de Billboard Hot 100 en zelfs de 1e plaats in Canada. Het werd ook hier in Europa een hele grote hit. Dan gaan we verder met een mooi nummer van Vandenberg. This Burning Heart.

Wish I Could is een single van Miss Montreal. Het staat op het album I Am Hunter, uitgebracht in 2011. Wish I Could ontving 3 april 2012 in het radioprogramma De Koen en Sander Show van Koen Zwijnenberg en Sander Lantiga de schaal van Richter, omdat het de meest gedraaide plaat was op 3FM. Ondanks alles haalde Wish I Could het buitenland niet. Ja, jammer dan. Dan gaan we verder met een top 3 uit een top 40. Begin 1969. Het eerste nummer is van Tom Jones. Green, green grass of home.

Friday on My Mind is van de Easy Beats. Het was een Australische popgroep. De band kwam voort uit immigrantenfamilies. Zanger Stevie Wright en drummer Snowy Fleet kwamen uit Engeland. Gitarist George Young uit Schotland. En gitarist Harry Vanda en bassist Dick Diamonde, die kwamen uit Nederland. Ja, de grootste hit was deze Friday on My Mind. En andere songs waren Hello, How Are You en The Land of Make-Believe. In 1967 verliet Fleet de band. Hij werd vervangen door Tony Cahill. Na het ontbinden van de Easy Beats in 1969 werkten Vanda en Young eerst enkele jaren samen als producers. Maar ze kwamen niet meer in bandjes voor. Dan de nummer 1 hit van die week. Die was van de Monkees. I'm a Believer.

Echt een fantastisch nummer. Don't You Forget About Me van de Schotse rockband The Simple Minds, uitgebracht in 1985. Het werd geschreven en gecomponeerd door platenproducer Keith Forsey en gitarist Steve Schiff. Het was voor de film The Breakfast Club. The Simple Minds weigerden aanvankelijk het nummer op te nemen, omdat ze liever hun eigen materiaal opnamen, maar accepteerden uiteindelijk nadat verschillende andere bands het ook hadden geweigerd. En het betekende de doorbraak voor de Simple Minds. Ja, zo kan het maar verkeerd, hè? Dan gaan we verder met het Frans-Duitsje van vandaag.

En de Duitse bijdrage aan Abend komen die träumen van Imka Marina. Imka was al op zeer jonge leeftijd bezig met zingen en muziek. Ze leerde gitaar spelen, trad samen op met haar moeder, was soliste bij het zangkoor De Damsterwichter in Appingedam en won verschillende talentenjachten. Haar artiestennaam werd gevormd door haar tweede voornaam Imka te combineren met de tweede voornaam van haar moeder Anna Maria Marina. In 1959 al tekende Imka Marina op 18-jarige leeftijd haar eerste platencontract en in datzelfde jaar verscheen haar debuutsingle Morgen. Het Duitsstalige Las mein Herz nicht weinen en met de singles Harlekino stond ze maandenlang hoog genoteerd in de hitparades. Dan gaan we naar de band van de week en dat is deze keer 10cc.

En de Wall Street Shuffle. Ja, ik zie me nog staan. 18 jaar oud in de hal van Groenpol. En dan schalmde dit door die hal. Ja, echt fantastisch. Het nummer dat is ook uitgebracht in 1974. Toen was ik precies 18 natuurlijk. Het lied bevat een klassieke rockriff en teksten die over de Wall Street en de economie gaan. Het bevat verschillende actuele culturele verwijzingen. Dan gaan we naar een mooi nummer van Van Morrison. Have I told you lately that I love you?

Rehab, Amy Winehouse. Het nummer werd genomineerd voor een Grammy Award in afkomstig van haar tweede studioalbum Back to Black. De tekst van het nummer gaat over de weigeringen van Winehouse om zich op te laten nemen in een ontwenningskliniek om af te kicken van alcohol. Nadat haar management haar had aangekondigd dit te doen. Winehouse zelf zei over haar weigeringen: ik vroeg mijn vader of hij vond dat ik moest gaan. Hij zei nee, maar geef het een kans. Dus dat deed ik. 15 minuten. Ik ging naar binnen, zei hallo en legde uit dat ik drink omdat ik verliefd ben en mijn relatie heb verknald. En toen ging ik weer weg. Later is ze maar veranderd van management. Dan gaan we alweer naar een dame. En dat is dan tevens het laatste nummer van dit uur. Cyndi Lauper met Time After Time.

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen.